0: café.
1: Jij geniet en wij zorgen voor een nog bredere glimlach op je gezicht. Met de verfrissende zomerhits van Langstraat FM.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.

de tranen in je ogen, van 1000 regenbogen. De hart voelt als het mijne, alle liefde en alle pijn, zo dichtbij. Je bent zo dichtbij, ik fluister in je ogen.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat drie mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat drie mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.

0: like I can.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica. Beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten voor onderzoek. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. Er worden nog duizenden mensen vermist. In Tibet zijn 16 doden geteld. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar dat heeft niet tot stroomuitval geleid. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Er staat een grote hoeveelheid ontvlambare koelolie in brand, die ligt opgeslagen in kelders, die volgens de brandweer niet veilig toegankelijk zijn. De brandweer verwacht nog 24 uur ter plaatse te blijven. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht, vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. Screenmate, jouw partner in productiviteit.
5: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar KAS20.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

zo heel af en toe eventjes country, hè? Want country is ook lekker af en toe, hè? Ja. Country Angel, toepasselijk, this time. Classic 80s country, zo onder die noemer staat het genoteerd. Het is een nieuwe plaat die net uit is gekomen. Ik zeg goedemorgen, het is zondag, vandaag de rustdag. De laatste zondag van augustus alweer. Want als we op de kaart kijken, is het morgen alweer de 31ste. En dan zitten we alweer in september. Ja, en dan is het alweer 1 september, hè. Goedemorgen, voor de wekker wakker, dit is de zondageditie. Ja, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die heeft een zorginstelling een waarschuwing gegeven in Eindhoven naar de vondst van rattenuitwerpselen in de keuken. Ja, dat is minder. Inspecteurs die hebben een controle uitgevoerd bij het seniorencomplex. Bij een bewoonster werden weken geleden al ratten in haar kamer gezien. Ook werd ze gebeten in haar vinger, zo schrijft de regionale omroep. Ja, er wordt alleen toezicht gehouden op plaatsen waar voedsel wordt bewaard en bereid. Dus de keukens, nou ja, daar lagen dus uitwerpselen op een paar moeilijk bereikbare plekken. Zo laat een NVWA-woordvoerder aan de omroep, regionale omroep weten. Ja, de kamer van een van de bewoners, die ook aan dementie leidt, die lag onlangs bezaaid met keutels. Ja, die lagen zelfs in bed. Ja, zo wordt het papier van de schoonmaakflessen opgegeten. Het incontinentiemateriaal wordt aangevreten. Ja, de bewoonster werd ook naar een andere kamer verplaatst. Ja, de gevolgen zijn volgens de onderzoeker groot. De medewerkers van Vitalis, de zorginstelling, die durven niet meer naar binnen. Ja, er moest eerst eten gegeven worden, douchen en aankleden en snel die kamer uit. Ja, ja, de zorginstelling die heeft ook professionele bestrijders ingeschakeld. Ook werden er wat vallen geplaatst. En daarna is de zorg ook weer overgenomen. Ja, de zorgverleners hadden het idee dat het probleem was opgelost. Maar dat bleek niet het geval. Want een week geleden liep er weer een rat door de kamer van de bewoonster van 82 jaar. En ook zij werd gebeten. Ja, een deel van de ratten is inmiddels gevangen. Maar ja, dat is hopeloos, jongens, rattenplagen. Meestal als je één rat ziet, dan zijn het er wel 10, hè? Ja, want zo zeggen ze het altijd, hè? 1 rat gevonden betekent 10. Want ja, ratten die vermenigvuldigen zich heel erg natuurlijk. Ja, vooral eten. Als ze eten is, dan komen ze. En dan, dan zijn ze te vinden op diverse plekken. Ja, ze komen zelfs af en toe de waterafvoerputten uit, hè. Als je bijvoorbeeld een camera zou zetten op een waterafvoerput, ik noem maar wat, buiten in de stad, dan zul je daar ook af en toe een rat uit zien wandelen, hè. Want dat gebeurt gewoon. Ja, ratten, jongens. Rappen. Ja, gevaarlijk. Nou ja, en hoe het verder gaat bij de zorginstelling in Eindhoven is even de grote vraag. Men doet er alles aan om de ratten te verdelgen in elk geval.

morgen van Boyzone. Picture of You. Ja, komt natuurlijk ook voorbij in de bekende Mr. Bean films. Hè? Ja, erg populair liedje. Hè? Boyzone bij Voor de Wekker Wakker. Goed, even kijken naar het nieuws. Ja, zeker 3 personen zijn afgelopen zaterdag laat om het leven gekomen bij een botsing tussen 2 auto's op de Markerwaarddijk, de N307. Dat ligt tussen Lelystad en Enkhuizen. Er zaten 8 personen in. Rond 10:50 gisteravond werd een melding gedaan van het ongeval. De auto's zijn frontaal op elkaar gebotst. Ja, hoe dat precies kon gebeuren is nog onduidelijk. De overige 5 passagiers zijn volgens de politie licht tot zwaar gewond. Er zijn veel hulpdiensten ter plaatse geweest, ook een traumahelikopter. En ook de Markerwaarddijk, de N307, die was even dicht. Ik weet niet of die nog dicht is, maar gisteravond was het grote chaos daar. Ja, en het is een zwaar ongeval, hè? Dus moet je nagaan. Ja, en verder nog meer nieuws. In de nieuwe YouTube-serie Canvas Curiosa staat de Belgische kunsthistoricus Koen de Vos stil bij raadselachtige geschiedenissen en bizarre wetenschappen. Deze week kwam de historicus met een bijzonder verhaal over een boek in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Het gaat niet om wat er in dat boek staat, maar het gaat om de kaft. De kaft is namelijk gemaakt van mensenhuid. Ja, het boekwerk, lugubere boekwerk, dateert uit de 19e eeuw en werd ooit ingebonden door de Brusselaar Josse Schafje. Ja, het gaat om een zeer zeldzaam werk. Er zijn namelijk slechts 18 boeken bekend waarvan de kaft is gemaakt van de huid van mensen. En daarvan bevindt het merendeel zich in Amerika. In Europa is voor zover bekend slechts 1 ander exemplaar te vinden. En dat is in een Franse privécollectie. Ja, Brusselse werk is in 1896 aangekocht door het Museum Kunst en Geschiedenis en wordt niet tentoongesteld. Het werk heeft als titel Essai sur les lieux d'âge des sepultures. Ik hoop dat ik het goed zeg in het Frans, want Frans is niet mijn sterkste kant. En dat betekent zoiets als de verhandeling over de plaatsen en de gevaren van kerkhoven. Ja, het boek is onderzocht en daar is bij vastkomen te staan dat de kaft inderdaad van mensenhuid is gemaakt. Hè? Ja, nou, een lekker boekje, hè? Van mensenhuid. Je moet er maar van houden. Ja, er is chaos in Oost-Groningen, want daar is een hoogspanningsstation in de fik gevlogen. Ja, op het terrein van het hoogspanningsstation is veel rook. Het station is uit voorzorg ook uitgeschakeld. Het heeft tot nu toe nog niet tot stroomuitval geleid. De brand die woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Bij de plek Oost-Groningen. Nou ja, de grote hoeveelheid koelolie die staat in de brand. De olie zit opgeslagen in kelders en is volgens de brandweer niet veilig toegankelijk. Ja, de brandweer denkt daarom nog zeker 24 uur de boel in de gaten te houden. Ja, er is ook nog hoge voltage, dus de brandweer moet heel voorzichtig te werk gaan. Er zijn ook veel eenheden van verschillende hulpdiensten aanwezig. Er is ook een NL-alert verstuurd in Oost-Groningen. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten. Hè? Dus wat een chaos weer, jongens, in de wereld. En in ons eigen land natuurlijk. Hè? Goed, nog even het weerbericht voor vandaag. Buitjes, onweer zelfs, stevige zuidwestenwind. Ja, 70 kilometer per uur is zelfs mogelijk. Vanmiddag wordt het wat droger, breekt af en toe de zon door. Het wordt ongeveer 20 graden aan de kust tot 22 graden in het zuiden. Vanavond en komende nacht volgen er ook weer nieuwe buien. Er is weer een opnieuw aantrekkende wind. Morgen dan zijn er ook weer veel regenbuien. Ook met onweer en dan ook weer de zon af en toe. Het wordt iets koeler, 19 tot 21 graden.

0: met een lach.
1: Erik van Vliet, goedemorgen.
2: Ik ben 1939 geboren. En hoewel ik een kind van 5 was bij de bevrijding, als ik zo'n liedje hoor van Vera Lynn, Land of Hope and Glory, dan doet mij dat toch iets. Ik heb die laatste oorlog net nog meegemaakt.

Hij krijgt nog steeds een rilling van het lied van Vera Lynn. Land of Hope and Glory was voor mij toch een begin. Net

van de bakker, vree met een Canadees. En door Den Haag, daar fietste een nog jonge Willem Drees. De echte. En de mensen moesten door de oorlog heen. Sommigen zo verschrikkelijk dat het mij niet past om vanavond ook maar één zin over te zeggen. Maar anderen gingen door de oorlog, ja, zoals het leven was. En ik weet van de meneer uit Amstelveen dat wanneer de Engelsen overvlogen, of de Duitsers, dat hij dan onder de trap ging zitten, in de gangkast, met een vergiet op de kop. Vergiet op de kop, in de gangkast. Denk ik daar nou nog aan terug. Vergiet op de kop, in de gangkast. En dat donker geronk in de lucht. Dan denk je, het was toch merkwaardig gesteld. Klein individu tegen al dat geweld. Mijn verweer tegen Göring und von Ribbentrop. Hier in de gangkast, met zo'n vergiet op de kop. Zelf was ik in de oorlog nog veel te klein om wat je noemt fout te zijn. Maar ik herinner me nog een vriendje dat volledig foute ouders had. En als een zoontje huilt, omdat vader huilt, ben je als kind gauw uitgespeuld. Maar s'avonds op de overloop, daar bleef het kaarsje branden van de hoop. De hoop was het enige. Die was niet op rantsoen. Daar konden de Duitsers niets aan doen. Vergiet op de kop, in de gangkast. Denk ik daar nou nog aan terug? Vergiet op de kop, in de gangkast. En het donker geronk in de lucht. Dan denk je, het was toch merkwaardig gesteld. Klein individu tegen al dat geweld. Mijn verweer tegen Göring und von Ribbentrop. Hier in de gangkast met zo'n vergiet op de kop. En laatst, 30, 35 jaar daarna, kwam ik die meneer uit Amstelveen weer tegen. En ik zei tegen hem, je zult nou in deze tegenwoordige tijd toch wel niet meer met een vergiet op de kop gaan zitten in de gangkast, maar we leven immers nou in een tijd van vrede. En toen zei hij, vrede? Is dit vrede? Met deze vreselijke beelden op de televisie. Steeds weer oorlog, overal. Is dat vrede? Juist in deze tijd heb ik het primitieve gevoel te doen net als toen. Vergiet op de kop, in de gangkast. En die wereld die raast dan maar voorbij. Vergiet op de kop, in de gangkast. Bewust doe ik een stapje opzij. Ik blijf onherroepelijk bij mijn besluit. Pas als we het eens zijn, kom ik eruit. Die duif met het takje, daar wacht ik nou op. Hier in de gangkast.

0: Dat is een mooie combinatie, hè? Martin Garrix en Ed Sheeran samen met Just Repeat It bij Voor de Wekker Wakker. Even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA wil een nieuwe ruimtetelescoop gaan lanceren. Het is de zoveelste. Het is de bedoeling dat de Nancy Grace Roman Space Telescope donkere energie, donkere materie, zwarte gaten en planeten gaat onderzoeken rond de andere sterren. De Amerikaanse telescoop is bedoeld als aanvulling op de Europese telescoop Euclid. En in Frankrijk wordt vandaag het WK mountainbiken gefietst. Bij de vrouwen is Puk Pietersen een Nederlandse kanshebber. Met de mannen doet onder andere Mathieu van der Poel mee. De titelstrijd bij de vrouwen begint om 1 uur en is natuurlijk te volgen via de bekende apps die beschikbaar zijn in Nederland en in België. Ja, het is de slotdag van het WK roeien, ook op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. Onder meer de mannen 8, de vrouwen 8 en de skiff voor zowel mannen als vrouwen worden geroeid. De slotdag is vanaf 1:30 live te volgen via de bekende apps. En de Nederlandse mannen staan in de troostfinale van het WK hockey. In het Belgische Waver is Argentinië de tegenstander. De wedstrijd is vanaf 2:00 te zien. En in de Eredivisie wordt er ook gevoetbald. PSV gaat op bezoek bij FC Utrecht. ADO Den Haag die gaat naar Rotterdam voor een wedstrijdje tegen Feyenoord. En Ajax voetbalt tegen Telstar. En Willem II, de tricolores uit Tilburg, die treden aan tegen Sportclub Heerenveen. Vanavond speelt Cambuur, een van mijn favoriete voetbalploegen trouwens, uit Leeuwarden, tegen FC Twente. Dus daar ga ik ook zeker naar kijken. Hè? Ja. Goed, dat is een beetje het belangrijkste nieuws voor vandaag.
1: Alleen op zondag, breakfast in bed.
2: Croissant, jus d'orange, broodjes, lekker luieren. Alleen op zondag.

ten minste 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. In een brief aan de ouders die in handen is van onder andere het programma Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht. Ja, van 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. En Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had het naar eigen zeggen niet door en noemt de zorg en de boosheid van de ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Hij zegt dat hij nu is gestopt met het doneren van sperma. Ja, dus de superdonor, zo wordt hij genoemd, hè, Simon. Ja, de massadonor, die is dus nu gestopt met het, met het geven van sperma aan vrouwen die een kinderwens hadden, hè. Ja. En twee regio's in Noord-Italië gaan de noodtoestand uitroepen wegens noodweer. Zo werd Veneto onder andere getroffen door zware hagel- en regenbuien. Ook in Cremona in de Lombardije werd de boel opgeschrikt door hevige hagelbuien. 43 personen zijn er zelfs gewond geraakt. Ja, er is niemand die in kritieke toestand verkeert. Ook zijn er duizenden auto's en veel woningen beschadigd. En veel gebouwen zijn gehavend. In het zuiden van Duitsland leidde noodweer gisteren eveneens tot grote schade. Dicht bij de Zwitserse grens bijvoorbeeld raakten 190 gebouwen gehavend. En twee tieners hebben hun ouders afgelopen dinsdag dood aangetroffen in Spanje, in een vakantievilla. Volgens de onderzoekers in Spanje gaat het waarschijnlijk om een fatale reeks ongelukken. Slachtoffers zijn een 48-jarige man uit Nieuw-Zeeland en een 51-jarige vrouw uit Ierland. De lichamen werden afgelopen dinsdag door hun kinderen gevonden naast de hot tub van hun vakantievilla. Ja, forensisch onderzoek wees uit dat het echtpaar waarschijnlijk al ongeveer 12 uur eerder was overleden. Beiden hadden lichte verwondingen. In en rond de hot tub werden bloedsporen aangetroffen. De doodsoorzaak is nog niet helemaal vastgesteld, maar een misdrijf is volgens de onderzoekers uitgesloten. Een van de scenario's is dat de vrouw door een technisch mankement of een elektrische storing vast kwam te zitten aan het krachtige zuigmechanisme van de hot tub. Ja, goed. En Nederlandse kinderen, tot besluit, die werken vanaf dit schooljaar met nieuwe kerndoelen in het onderwijs. Het wettelijk overzicht van wat ze moeten leren. Dat schrijft het volgende voor. Ze moeten bijvoorbeeld leesvaardigheid worden opgekrikt. Al is dat laatste zo simpel nog niet. De kerndoelen bijvoorbeeld is dat vanaf de kleuterklas al moet worden geleerd om goed te schrijven. Zo moet bijvoorbeeld gerekend kunnen worden met breuken en procenten. Ja, de veel voorkomende planten in de omgeving die moeten herkend worden door de kinderen. En ze moeten ook weten welke maatregelen er genomen moeten worden tegen overstromingsgevaar. Ja, scholen die mogen zelf gaan bepalen hoe ze deze leerstof tot de leerlingen brengen.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. Op Chinees grondgebied zijn volgens staatsmedia in China zeker 16 doden gevallen en worden ongeveer 550 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Dat meldde de Noord-Koreaanse staatsmedia. Naast het verlies van zijn hoge positie is hij binnen de leiding van de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. De nieuwe minister van Defensie van Noord-Korea is Kim Song-gi, oud-directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Start de motor! De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: Alle 13 janken, niet zo mouwen hoor je. Ja, er komen al heel wat carnavalsplaatjes uit. Al duurt carnaval nog wel eventjes hoor, voordat het zover is. Ja, maar goed, men is al muziek aan het maken hè, voor carnaval 2027. Ja. Goed, voor de wekker wakker. In China is momenteel een overstroming die een ontzettende ramp heeft veroorzaakt. Vooral bij de grensovergang met Tibet. Volgens de laatste informatie van het Chinese staatspersbureau zijn aan de Chinese kant 554 personen vermist. 2 zijn er gered en 7 zijn omgekomen. De Chinese staatsmedia is ook praktisch de enige informatiebron. Ja, de ramp die laat zien hoe geïsoleerd China Tibet houdt en hoe gecontroleerd het Chinese medialandschap is. Ja, waar de journalisten met reddingswerken, slachtoffers en nabestaanden kunnen praten. Aan de Nepalese zijde kunnen buitenlandse media Tibet niet zomaar in. Nee, het is zwaar beschermd. En verder nog meer nieuws in Amsterdam. Niet zo leuk allemaal. 4 personen zijn afgelopen zaterdag gewond geraakt bij een steekpartij op Centraal Station. Onder de gewonden is ook de verdachte. De politie denkt dat een ruzie en een vechtpartij vooraf ging aan het steekincident. Zo rond 19:30 gisteravond kwam men af op een melding aan de Ruiterkade. Dat is bij de uitgang van het station aan de kant van de IJ. Ja, de aanleiding van het geweld en de identiteit van de betrokkenen zijn nog niet bekend. Zo zegt een woordvoerder. Het is ook onbekend hoe erg de verwondingen zijn. De verdachte is ook naar het ziekenhuis gebracht. En daar is hij ook in de boeien geslagen. Het is onduidelijk wat voor verwondingen de verdachte heeft overgehouden. En de IJslanders die zijn erg verdeeld over de toetreding wat betreft de Europese Unie. In een referendum daarover heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland die onderhandelde al eerder met de EU, maar door een eurosceptische regering werd het proces gestaakt. Ja, de huidige regering wil nu de gesprekken weer hervatten en schreef het referendum uit met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgen om voor of tegen de toetreding te stemmen. Dus ja, men vraagt in IJsland altijd wat de bevolking wil, hè? Ja, dat wordt niet gewoon door het kabinet beslist wat er moet gaan gebeuren. Nee, de bevolking die bepaalt. En dan als de bevolking zegt van ja, dan gaat het kabinet er nog over vergaderen. En dan wordt het ook vaak ja. Ja. Goed, nou, het is even afwachten of IJsland tot de EU wordt toegenomen. Ja, citrusvruchten tot besluit, aardbeien en spinazie. Pas op als je die eet. Er zitten namelijk veel bestrijdingsmiddelen op. Bleek uit de jaarlijkse pesticide eetwijzer. Nou ja, biologisch eten. De grote vraag is of dat helpt om bestrijdingsmiddelen te vermijden. Ja, het is eerst belangrijk, zo zegt men, om onderscheid te maken tussen PFAS en bestrijdingsmiddelen. Een aantal PFAS'en zijn ook een bestrijdingsmiddel, maar vaak worden die stoffen op één hoop gegooid. Dat zegt onder andere een hoogleraar. Ja, of het nou om PFAS of pesticide gaat. Ja, iedereen maakt zich zorgen als er nieuws over schadelijke middelen naar buiten komt. De meesten willen de mogelijk gevaarlijke stoffen het liefst zoveel mogelijk vermijden. Maar elke Nederlander en Belg heeft meer PFAS in het bloed dan veilig is. Zo bleek vorig jaar uit onderzoek. Je krijgt de PFAS zowel via voedsel als via het drinkwater binnen. Dus ja, hoe gezond je ook leeft, het maakt niet uit. Je krijgt altijd verkeerde stoffen naar binnen. Ja, en of het dan helpt om biologisch te eten. Bij gewone supermarktproducten, daar zit altijd een kleine hoeveelheid bestrijdingsmiddel op. Want ja, als je biologische winkels hebt bijvoorbeeld, ja, daar kan een banaan ook niet wekenlang in de schap liggen. En ja, als ze het echt helemaal niet gaan behandelen, dan is die na 2-3 dagen weg. En als het niet gekocht wordt, is dat weer verlies. Dus ja, dat is ook alweer een punt, hè. Ja. Nou ja, in elk geval, je kunt bij biologische producten er wel van uitgaan dat er vrijwel geen middelen worden aangetroffen. Maar ze zijn er wel. Dus als je naar een biologische winkel gaat die denkt, ik ben helemaal vrij. Nou, dat is niet zo. Want ze zitten overal wel iets op.
1: Back to the 80s. Back to the 80s.

daar heerst honger, dat is een grote ramp.

0: de gang, ga maar, geef mij de vrouwtjes maar, ja.
1: Wat zegt u?
0: De kraai, dat is een vogel die even is. Dat is een aardig diertje, soms zit hij op een tak. Hij verliet gewoon uitstekend en hij zegt geen boe of wat. En ondanks dat hij zwart is, komt hij niet uit Afrika. Yeah. En dan moet ik nog één ding zeggen, voordat ik het vergeet. Dat de man die zo briljant piano speelt, Boudewijn Liebenberg. Het is een uiterst hippe vogel. Soms speelt hij Bach of Strauss. We

0: het er niet oekie. Ik ben tegen discriminatie. Dat heeft geen enkele zin. Ik slaap net zo lief met een blanke vrouw als met een neger. Dat probleem is ook heel groot. Dat is wat die mevrouw daar roept, dat is de woningnood. Dat geeft een hoop ellende en dat valt beslist niet mee. Maar we zitten hier gezellig en we zitten hier oké.
1: Begin de dag met een lach, eer ik goede.
2: Begin de dag met een lach.
1: Goedemorgen.

0: Geen alledaags liedje van Prins. Je hoort het liedje eigenlijk bijna nooit, hè? Nee, maar ik vind hem zo lekker, hè? Ja, Dear Michael de Angelo. Door Prins, his royal badness himself, hè? Goed, voor de wekker wakker, we kijken even naar vandaag. Ja, in 1146, tijdens een conferentie van Europese leiders, wordt besloten om het gebruik van de kruisboog te verbieden. De leiders die denken dat door de kruisboog te verbieden het verschijnsel oorlog voor altijd verleden tijd is. Nou, daar hebben ze mooi naast geschoten, hè? Ja, en mensen die in de nacht naar buiten kijken in 1885, die zien een prachtig schouwspel. In 1 uur tijd zijn er 13.000 vallende sterren te zien. Ze lijken te komen uit de omgeving van de Andromeda-nevel. En in Nederland is een zonsverduistering in 1905. Nou, we hebben hem laatst ook gehad, hè. En in 1905 was er ook eentje op deze dag. En in de beeld wordt de laagste temperatuur van de eeuw in augustus gemeten. Het kwik daalt namelijk tot 3,8 graden. En de rechtstreekse telexverbinding tussen Moskou en Washington, bestemd voor de staatslieden, wordt in gebruik genomen. De verbinding gaat de hotline heten. Ja, en die is er nog steeds, hè. Sinds 1963 al een directe telefoonlijn tussen Moskou en Washington. Ja, en misschien weet je het nog, of niet. Of je denkt, waar heeft hij het over? Nou ja, Philips die introduceert de compactcassette in Europa. Dat gebeurt op de grote radio- en tv-beurs, de IVA, in Berlijn. De cassette is een rechthoekig doosje dat je in een cassetterecorder kan stoppen. Je kunt er geluid mee opnemen. De cassette is door het elektronica-bedrijf in Eindhoven ontwikkeld door een team onder leiding van Lou Ottens. Nou ja, de populariteit van de cassette was het grootst eind jaren 80. Daarna werd het medium verdrongen door de compactdisc. Ook ontwikkeld door hetzelfde bedrijf, hè? Ja. Goed, het is vandaag ook nog een speciale Bartholomeusdag. Sinds de reliquieën van de heilige Bartholomeus in 1515 overgebracht werden naar Gerardsbergen, tot besluit, vindt er jaarlijks een processie plaats op de zondag na 24 augustus. Feestdag vandaag van apostel Bartholomeus. Ja, tijdens de processie die daar plaatsvindt in België worden de reliquieën door de kerkraad en de Gerardsbergse bevolking door de binnenstad rondgedragen. In 2015 vierde deze leutige omgang haar 500ste verjaardag. Ja, en ik weet trouwens niet of je daar wel eens in de buurt komt van Gerardsberg. Ik heb daar jarenlang op een camping gestaan. En ik heb die rondgang daar in Gerardsbergen regelmatig bekeken, hoor. Ja, dat was wel interessant. En was wel leuk om te zien wat er allemaal meegesjouwd werd, hè, tijdens die rondgang. Vandaag dus in Gerardsbergen in België toch een klein beetje feest. Het is de processie van Plezant, zo wordt die ook wel genoemd. Oftewel ter ere van Bartholomeus.
1: ¿Dónde está Erik van Vliet? Aquí es Erik van Vliet.
2: Breakfast in bed.
1: Goedemorgen.

een beetje een vreemde break in het liedje, maar wel een nieuwe plaat voor Beep. Ja, misschien ken je ze nog van heel vroeger. Nou, dit was Ticker Trump, My Heart, de D&T remix van dit jaar. Hè. Ja, het weer vandaag, het is rond de 22 graden in het zuiden, rond de 20 graden op andere plekken langs de kust. Vanavond en komende nacht, dan zijn er weer nieuwe regenbuien. Maandag dan zijn er weer regenbuien die over het land trekken. En tussendoor breekt de zon door bij temperaturen tussen de 19 en de 21 graden. Ja, even een voorspelling. Er is waarschijnlijk een natte start van september. Want september begint natter dan gebruikelijk. Ja, de temperatuur zal ook niet hoog liggen. Zo rond de 21 graden aan het begin van september. Oktober bijvoorbeeld en november worden kletsnatte maanden. Dus dat is wel goed, want we hebben nu al watertekort. Ja, in combinatie met het uitzonderlijke warme zeewater kan er ook extra veel regen gaan vallen in oktober en november. Ja, de temperatuur ligt in deze maanden naar verwachting ongeveer 1 tot 2 graden boven het gemiddelde. Ja, de Noordzee die bereikte deze zomer de hoogste temperatuur ooit gemeten. Omdat water langzaam afkoelt dan land, blijft deze warmte nog een tijdje aanwezig. Vooral bij de wind vanaf zee vergroot dit de kans op een zachte herfst. Ja, dus dan weten we in elk geval wat we kunnen gaan verwachten. Vooral de kustgebieden, die kunnen tot november zeker heel veel vocht verwachten. En ja, daar vallen dus dan ook fikse regenbuien, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker op deze zondag. We kunnen er nog twee doen volgens mij, hè? Dit is Kate Bush. And running up that hill and deal with God.

Sinds 1978 maakt ze al muziek, hè, die Kate Bush. En dit liedje wat je hoorde, Running Up That Hill, A Deal With God, dat beleefde trouwens in 2022 de meest spectaculaire comeback uit de muziekgeschiedenis. Het meeste werk wat uit 1985 stamde, Running Up That Hill, A Deal With God, speelde een cruciale emotionele rol in het vierde seizoen van de serie op Netflix, Stranger Things. Ja, dat was een compleet nieuwe jonge generatie die het nummer opeens naar de allereerste plek in de hitlijsten stuurde. Ja. Goed, dit was Voor de Wekker Wakker op deze zondag. Ik wens je een leuke dag en ik spreek je morgen weer op maandag. Tot dan!

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het nee-kamp heeft een nipte voorsprong. Het wachten is op de uitslag van de districten buiten de hoofdstad Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen. In 2009 had IJsland al eens het EU-lidmaatschap aangevraagd, maar die aanvraag is in 2013 ingetrokken. Volgens voorstanders leidt lidmaatschap van de EU tot een minder hoge inflatie en lagere rentetarieven. Maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat drie mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie acht mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. Op Chinees grondgebied zijn volgens staatsmedia in China zeker 16 doden gevallen en worden ongeveer 550 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Dat meldde de Noord-Koreaanse staatsmedia. Naast het verlies van zijn hoge positie is hij binnen de leiding van de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. De nieuwe minister van Defensie van Noord-Korea is Kim Song-gi, oud-directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind met temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?

0: met natuurlijk deze ochtend de minuut van Ruud. De Langstraatse Praat, het eitje op zondag. Nederpop is top, nieuws uit uw regio. En natuurlijk heel veel fijne muziek. En ik zeg een bijzonder goedemorgen, Paul.
1: Goedemorgen, Rudy. En dames en heren, dit wordt de 92e editie van Goedemorgen Langstraat.
2: Goedemorgen Langstraat tot 11 uur. Met Paul Balen en Rudy Smits. Met de mooiste

0: Ja, lekker om mee te beginnen. Nog een beetje zomerse sfeer hier bij Goedemorgen Langstraat. En er was natuurlijk Charles Aznavour met J'ai vu Paris.
1: Ja, dit weekend hoorde ik op televisie, komt heel Europa weer thuis. Alles wat nog niet thuis was, komt dit weekend weer thuis. En dan vanaf volgende week is het weer gedaan met de pret.
0: Ja.
1: Met z'n allen weer aan het werk.
0: Ja. Ja, ik heb de hele tijd gewoon doorgewerkt.
1: Ja, ik maar jij gaat nog goed, hè?
0: Ja.
1: Maar dat kan zeggen, het gros van Nederland, zeg maar, die heeft het gehad.
0: Die heeft het gehad. Helemaal gehad of gewoon
1: nee,
0: gehad?
1: Ja, dat is meestal na één week werken, dan heb je het weer gehad.
0: Dan heb je het weer helemaal gehad.
1: Dus,
0: nee, dat komt helemaal goed. Ja, we gaan weer gewoon lekker een programma draaien. En een klein beetje nog met zomerse tinten, maar ja, als we naar buiten kijken, Rudy.
1: Ja.
0: Dat ja, is echt is geen zomer
1: even,
0: meer.
1: Even anders geworden, hè?
0: Dat ziet er meer uit als herfst al. Nou ja, daar gaan
1: ja,
0: we dan.
1: Ik heb er nu nog geen hekel aan, maar als dit nou nog 6 weken duurt, dan, dan verlang je toch weer even terug naar die zomer.
0: Ja.
1: Maar dan iets minder heet, zeg
0: ja,
1: maar.
0: Hm? Inderdaad, want het volgende nummer zegt eigenlijk alles erover, hè?
1: Ja.
0: Zullen we die gewoon genoemd?
1: Ja, die zegt een heerlijke gouden ouwe.
0: Dus een heerlijke gouden ouwe. Eentje van Gerard Cox. En ja, heel toepasselijk. Zeker met dit weertje vandaag. Het is weer voorbij. Die mooie zomer.

0: Ja, dat was nou eens een lief plaatje, zullen we maar zeggen. Bruno Mars en Risk It All. En daarvoor natuurlijk Gerard Cox. En ja, die is over 2 weken ook alweer 1 jaar overleden. Dat gaat potverdorie
1: ook,
0: snel, hè?
1: Ook, ja.
0: Ja, dat gaat heel snel. Nou, in ieder geval, nogmaals, bent u net ingeschakeld. Wij zijn er al eventjes intussen een ruime kwartiertje. Een hele goede morgen en fijn dat jullie luisteren naar ons programma Goedemorgen Langstraat. En wij zijn er tot 11 uur natuurlijk met al onze items en hele fijne muziek. En wil jij inbrengen in ons programma, dat kan altijd. Je kan ons appen op 06 21 21 32 10. En doe dat gerust, want wij staan er hartstikke voor open als jij een leuk plaatje hebt wat je graag gedraaid wil hebben. En ja, dat gaat helemaal goed komen.
1: Gewoon lekker aanvragen en ook wat je ook kan doen natuurlijk. Hè, want het is natuurlijk zondagmorgen, kopje koffie, croissantje. En dan denk je van, ja, maar dat is wel leuk om een keer bij hun in de studio te komen bij Rudy en Paul.
0: Zeker.
1: En dan kun je natuurlijk ook of via een appje sturen, maar je kan natuurlijk ook ons even een mailberichtje sturen naar goedemorgenlangstraat@gmail.com. Maar om direct live te zijn, zoals Rudy zei, 06 21 21 32 10 en vraag gewoon een gezellig leuk plaatje aan.
0: Ja, zeker weten.
1: Zeker weten.
0: Ja, en wij zitten als de schuif dicht zit, dan zijn wij altijd volop in gesprek, hè. En dan, ja. En dan ineens, oh, wacht eventjes.
1: Ja, we moeten weer even gezellig in de lucht. Ja, heel veel mensen komen natuurlijk terug van vakantie. En toen had ik zoiets van, ja, er past maar 1 nederpop bij je.
0: Jazeker.
1: Ja, die gaan we gewoon draaien. Ik ga niet vertellen wat het is. Een cliffhangertje. Want het wordt je gewoon verteld. En het is heel bekend. En ik denk dat heel Brabant mee gaat zingen.
0: Precies. Nederpop is top.
1: Elke zondag bij Goedemorgen Langstraat, het beste van Nederland.

Vandaag in Nederpop bij Stop. Guus Meeuwis met het niet-officiële Brabantse volkslied Brabant, maar we zingen het wel in volle borst mee.

0: Ja, uit 1958, Frank Sinatra, Come Fly With Me. En ja, dat is best wel toepasselijk. Want iedereen is net terug met het vliegtuig en dan vraagt hij... ga toch maar mee om met mij te vliegen. Onder andere naar Peru, zingt hij.
1: Peru?
0: Ja.
1: Ja, daar ga ik niet komen, dat weet ik zeker. Nee, nee.
0: Lijkt me best een mooi land.
1: Ja, dat zal wel, maar...
0: Nee? Oké.
1: Okay. Er gebeuren allemaal een beetje, ik weet niet... Het zijn allemaal van die landen waar je denkt van, moet ik daar wel heen willen? Hè?
0: Jij hebt zoiets van Loonse, Drunense Duinen, dat is ver genoeg
1: nou,
0: voor mij.
1: Nou, dat is ook weer niet zo, maar een beetje Europa, dat is eigenlijk wel prima.
0: Beetje ja. Europa, ja. Ja. Ja, dat vind ik ook wel, want ik hoef ook niet meer over de hele wereld heen. Dat heb ik vaak genoeg gedaan. We zijn bijna weer toe aan de nieuwsberichten hier van de Langstraat. Rudy is zich druk aan het voorbereiden.
1: Ja, ben ik.
0: Zweetdruppels op je voorhoofd.
1: 80% lees gereed.
0: Ja, want ik zie nog zweetdruppels op je voorhoofd.
1: Ja, dus, dat kan het van de regen.
0: Oh, ik dacht, dat zijn pittige berichten.
1: nou, er zit er wel eentje bij.
0: Dus ja, er zit
1: waar
0: er een paar
1: wel een beetje
0: bij.
1: Bedroefd over ben, zeg maar.
0: Och jee.
1: Ja. Oh. Maar goed, dat komt dadelijk.
0: Dus we krijgen straks ook nog waterlanders door de microfoon. Oh jee, oh jee, oh jee. Dames en heren, het wordt wat. Weet je wat, dan gaan we eerst eens even lekker luisteren naar een classic. En dat is deze week eentje van de Sutherland Brothers, In the Arms of Mary.
2: And now for my next number, I'd like to return to the classics. Perhaps the most famous classic in all the world of music.

0: U luistert naar Goedemorgen Langstraat met nieuws en informatie uit de regio Langstraat.
1: Het nieuws zal bij de meesten onder ons al wel bekend zijn, maar ik ga het toch even benoemen. Sascha Oussums die gaat volgend jaar stoppen als burgemeester van Waalwijk. In een afscheidsvideo kondigt Oussums aan dat ze zich niet meer beschikbaar stelt voor een tweede termijn van burgemeester. De reden van haar vertrek is de verplichting om als burgemeester in je eigen gemeente te wonen. En Oussums woont niet in Waalwijk en kiest vanwege familieomstandigheden ervoor om dat dus niet te doen. Sinds 2021 is Oussums burgemeester van Waalwijk toen ze het stokje overnam van nul kleingeld. Ja, ze woont in Berkelijnschot. Het is een kwartiertje rijden.
2: Het is niet ver, maar ja.
1: Ja, het is zoals het wel is, zoals het inderdaad volgens de wet is geregeld. Wat ik overigens achterlijk vind, maar goed. Maar wat
2: er zijn heel veel burgemeesters die niet in de plaats wonen waar ze burgemeester zijn.
1: Nee, hebben ze hier in de buurt al. Kijk, in de Noosterwijk volgens mij woont hij ook niet in Noosterwijk. Maar goed. Maar wat ik vooral even wil benoemen, en daar wil ik het wel kort bij houden overigens, maar via social media is dit natuurlijk allemaal bekendgemaakt. En de reacties, zeg maar, die daar geplaatst werden, die zijn bij de beesten af.
2: Ja,
1: en echt heel erg schandalig. En dat vind ik echt gewoon helemaal niet kunnen. Dus, want wat is nou eigenlijk een belangrijke taak van een burgemeester? Het handhaven van de openbare orde en de veiligheid. Het voorzitter van de gemeenteraad en het college van BNB. En de vertegenwoordiger van de gemeente.
2: En nou, dat deed zij fantastisch.
1: En volgens mij heeft ze dat met verve gedaan. Dus dat wil ik even gezegd hebben.
2: Ja.
1: De dijk bij Doeveren, en we hebben niet vaak nieuws over Doeveren, dus ik denk als er nieuws van Doeveren komt, ja, dan moet daar wel even benoemd worden natuurlijk.
2: Die pakken
1: de dijk bij Doeveren die wordt de komende tijd verbeterd. Het project wordt uitgevoerd door waterschap A en Maas en de werkzaamheden zijn nodig om het gebied beter te beschermen tegen hoogwater. Het gaat om een dijk van ongeveer 4 kilometer lang en de dijk van de N267 bij Heusden tot aan de afwateringskanaal richting Dongen wordt dus aangepakt. Dat is mooi, anders krijgen we natte voetjes.
2: Ja, dat willen we niet.
1: En dat willen we niet. In september staat er een mobiele milieustraat op de Beekmarkten in Waalwijk, Sprangkapelle en Wasbik. En inwoners kunnen daar gratis klein afval inleveren dat in een boodschappentas past, zoals batterijen of kapotte elektrische tandenborstelen, dat soort zaken. Met deze proef wil de gemeente afval scheiden makkelijker maken. De wagen staat op woensdag 2 september in Wasbik, op 9 september in Waalwijk en op 17 september, op donderdag 17 september in Sprangkapelle. En medewerkers staan op de markt klaar om te helpen bij het inleveren van het afval. En ook gaan zij graag met inwoners in gesprek over de afvalinzameling. En dan heb ik nog een opvallend berichtje. Een opvallend berichtje. Agenten die hebben donderdag 27 augustus een scooterrijder aangehouden in de wijk Bezooien in Waalwijk. En de scooter die bleek geschorst te zijn en mocht daarom niet op de openbare weg rijden. Dit liet de politie van Waalwijk Loon op Zand weten op hun Facebookpagina. Bij controle van de bestuurder bleek bovendien dat hij gesignaleerd stond voor overlevering aan een ander land. En de man had daar nog een gevangenisstraf van maar liefst 1182 dagen openstaan. Waarom hij deze straf moet uitzitten, dat is niet bekendgemaakt. De bestuurder is aangehouden en intussen ingesloten.
2: Kijk, die hebben ze, we kunnen zeggen, op tijd te pakken.
1: Nou ja, dan weet ik ook niet hoe lang die hier al rondloopt. Maar ik hoop dat ze ook inderdaad de daad bij het woord zoeken doen. Inpakken en wegwezen. Want zitten wel als gemeenschap allemaal niet op te wachten. Hè?
2: Nee. Dit is wel heel extreem en heel bizar. Precies. Dat waren de nieuwsberichten voor deze zondag.
1: Yes, helemaal.
3: 100% voor jou.

0: Ja, Rudy, jij vindt dit niks. Ik vind het leuk, want het gaat over Ibiza en het gaat om het terugkeren. Het heeft allemaal met vakantie te maken.
1: Ik vond het alleen een beetje vroeg, maar goed.
0: We moeten de boel een beetje wakker schudden, want we zijn toe aan de minuut. Hè. Dan moeten de mensen wel wakker zijn.
1: Ja, dan moeten ze wel wakker zijn, ja.
0: Dat bedoel ik. En is het wel gelukt nu?
1: Dat denk ik wel. Nou, op 2 oktober, dus zeer binnenkort dus, dan bestaat de Nederlandse televisie 75 jaar. En er is een...
0: Was 75 jaar?
1: 75 jaar, ja.
0: Ik zou denken, toch al langer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Officieel 75.
0: Oké.
1: Hoe dat precies zit, weet ik niet. Maar ik weet wel dat er een klein jaar geleden, toen kwam er op een gegeven moment een actie op touw. Want ze hebben bij Beeld en Geluid, zeg maar, hebben ze natuurlijk al de opslag zitten van al de data, zeg maar.
0: Dat klopt.
1: En ja, het blijkt, zeg maar, toch dat ze heel veel programma's gewoon eigenlijk niet vastgelegd hebben. Niet bewaard zijn gebleven, verdwenen. Ja, ik heb zelf ook een keer ben ik op televisie geweest. Daar hebben ze volgens mij als eerste geweest.
0: Je was maar een stapje voor.
1: Ja, dat dacht ik wel. Maar goed, er is een oproepactie gekomen voor mensen die bijvoorbeeld toch videobanden op zolder hebben liggen. Of misschien video 8, noem maar op. Allemaal beeldmateriaal wat misschien destijds ooit op zolder verdwijnt. En mensen dan toch eens eventjes dat voor de dag gaan halen. En misschien wel goudmateriaal hebben liggen daar.
0: Ja, ik hoop dat het dan nog goed is. Want ja, door te hoge temperaturen en weer naar te koude temperaturen kan zeker het filmmateriaal slechter worden.
1: Ja, klopt.
0: Dat is wel jammer dan.
1: Ja, ja.
0: Maar ze hebben ook weer technieken om dat weer te herstellen.
1: Maar we hebben het laatste, eventjes kort nog. We hebben het laatste, er kwam dat onderwerp bij ons thuis ook voorbij. En toen zei mijn moeder, die zei, ja, maar papa is ook ooit op televisie geweest. Hè? Dus ja, met een, dat ging eigenlijk over de lichting van, heette dat programma. En dat ging eigenlijk over oud lege gedienden, zeg maar, die samen gediend hebben.
0: Oké. Okay.
1: En dus nou is de videoband waarschijnlijk gevonden. En alleen nou nog een videorecorder. Maar dan moeten we nog even kijken. Die heb ik volgens mij ook nog ergens. Dus,
0: die heb ik ook.
1: Maar goed, heel het verhaal dus van de minuut van Ruud. Dit keer over videobanden.
2: De minuut
3: voor Ruud. Hol maar met die band.
4: In oktober 2026 bestaat de Nederlandse televisie 75 jaar. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid deed onlangs een bijzondere oproep. Veel van onze televisiegeschiedenis is verloren gegaan. Lang niet alles is gearchiveerd. Van de toentertijd bekende programma's als Het Schaap met de Vijf Poten, De Stratenmaker op Zeeshow, maar ook journaals is maar weinig bewaard gebleven. Met de actie Heel Holland Zoekt wordt een oproep gedaan naar televisieschatten die wellicht bij u op zolder liggen, verborgen op oude VHS of Video 2000 banden. Bij ons thuis kochten ze in 1982 ook een videorecorder, een Telefunke. Destijds kostte zo'n apparaatje een maandsalaris. De aanleiding was mijn televisiedebuut als 12-jarige bij het programma Ren je rot. Wij mochten met de Van der Heijden School uit Waalwijk deelnemen aan de show van Martin Brozius. Maar of die opname nog bestaat, dat wordt waarschijnlijk een zondagje nostalgie. En oh ja, waar heb ik nou die videorecorder? Waarschijnlijk ook op zolder. De artiest in deze aflevering van Ren je rot was The Musical Youth met Pastor Dutchy.
5: Rules the nation with brush on.

0: Kenny Loggins was dat. En This Is It. En ja, we kennen hem ook. Hij was eigenlijk een beetje beroemd, laten we zeggen. Een beetje eind jaren 70. Toen begon het een beetje.
1: Ja.
0: En daarna toen kwamen er allerlei grote hits. En onder andere deed hij, als ik me niet vergis, ook de soundtrack voor Footloose.
1: Volgens mij wel.
0: Dus, ja, ja. Dus die man heeft gewoon een schitterende stem. En die zal nu iets minder geworden zijn, want ik heb net even gecheckt. Hij is intussen 78 jaar.
1: 78?
0: Ja.
1: Maar dus, er zijn genoeg dikke 70ers die nog hartstikke mooi zingen.
0: Ja, of dus denken dat ze dat kunnen.
1: Ja.
0: Dat kan ook.
1: Wij gaan bijna op naar de nieuws en de commercials. En iemand is mij aan het bellen. Heel gezellig. Maar Erik, ik denk dat het Erik is. Ik pak je zo. We gaan even lekker nog naar een mooi nummer luisteren van onder andere Chris Ria. I Can Hear Your Heartbeat.

0: Ja, ik hoor je hartslag en dat horen wij hier ook natuurlijk. En de hartslag van Brabant is er natuurlijk bij je. Goedemorgen Langstraat. En dat was natuurlijk een heel mooi nummer van Curious Ria. Rudy, we gaan op naar de commercials, het nieuws, de weerberichten. En dan zijn we weer terug, hè?
1: Met een heel uur.
0: Met een heel uur. En de mensen kunnen natuurlijk altijd nog even gezellig een appje sturen om een mooi nummer aan te vragen naar
1: 06 21 21 32 10. En wij gaan er het eerste uur uit met The Tramps en Hold Back the Night.
2: Ontmoet ons straks weer als we terugkomen. Ook goedemorgen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker één persoon om het leven gekomen en zijn vijf mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waarin een reef plaatsvond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de Zwitserse politie wordt er gezocht naar de nog onbekende schutter en de politie vraagt om videobeelden en foto's van bezoekers. De omgeving rond de paardenrenbaan in Aarau is afgezet. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Eén vrouw zou momenteel nog zwanger zijn. Simon maakt het nieuwe cijfer bekend in een brief aan de betrokken ouders, die in handen is van Nieuwsuur. 172 kinderen zouden in Nederland zijn geboren, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. In de brief aan de ouders erkent hij dat hij haar niet altijd eerlijk heeft geïnformeerd over de omvang van zijn donorschap. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het wachten is op de uitslag van de districten buiten de hoofdstad Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen. In 2009 had IJsland al eens het EU-lidmaatschap aangevraagd, maar die aanvraag is in 2013 ingetrokken. Volgens voorstanders leidt lidmaatschap van de EU tot een minder hoge inflatie en lagere rentetarieven. Maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat drie mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie acht mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Denkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.

0: Om in het tweede uur een goedemorgen langstraat. En in dit uur natuurlijk een bijzonder eitje op zondag in dit geval.
1: Ja, het is niet echt een eitje, maar het is meer een laten we zeggen, een ter nagedachtenis.
0: Ja, ter nagedachtenis, ja. Ja. Oké, dus een bijzonder eitje op zondag. De langstraatse praat en een uitagenda. En natuurlijk, je kunt ons in dit uur ook gewoon een appje sturen. Heb je iets voor de uitagenda? Of wil je ons wellicht jouw favoriete plaat aanvragen? Dat kan altijd 06 21 21 32 10.
1: Ik zit nog steeds bij dat bijzondere eitje van jou. Zullen we zeggen dat het een gebakken eitje wordt in plaats van een gekookt eitje?
0: Nou, ik ga er helemaal niet op in de detail. Want dat doet afbreuk, zeg maar, aan degene waar je het over gaat hebben.
1: Ja, dat doet het zeker. Want ja, dat is een geweldig mens. En ik denk dat iedereen wel weet over wie ik het straks eventjes ga hebben en even aandacht aan ga besteden. Want ja, het is een geweldige zangeres geweest, om het zo te zeggen. Zoals Rudy al had gezegd, 06 21 21 32 10 om een lekker plaatje aan te vragen. En heb je wat te vertellen, wil je het hier in de studio komen vertellen, dan kun je altijd een berichtje sturen naar goedemorgenlangstraat@gmail.com. En ja, we gaan een beetje nu echt wel afsluiten met alle zomerse nummers waar we het uur afgelopen zomer, zeg maar, mee zijn begonnen. En dit is dan uiteindelijk eigenlijk niet een buitenlands nummer, maar een Nederlands nummer. En die is van Merel. En ja, de titel klinkt wel een beetje Frans, maar het gaat over de camping en disco. Je vais vite.

0: Ja, en ik denk met dit nummer van Merel dat alle campingdisco's nu wel zo'n beetje dicht zijn. Ja. Wat denk je zelf?
1: Hiermee sluiten we de campingdisco af.
0: Hiermee sluiten we de campingdisco af, inderdaad. Ja,
1: klaar ermee.
0: Klaar ermee. Geen plaatjes meer draaien. Stilte in de dansvloer en noem maar op. Geen lampjes meer die staan te flikkeren in de tent van de disco. En de rust keert terug bij alle vakantiedorpen.
1: Back in the Chain Gang, net als vorige week.
0: Back in the Chain Gang. Oftewel, we gaan weer terug naar het normale leven. We gaan gewoon weer lekker werken.
1: Zeg Paul, morgen, hè?
0: Morgen?
1: Dan is het precies 52 jaar geleden dat de zendschepen, zoals Veronica en Radio Noordzee onder andere, de uitzendingen moesten staken.
0: Ja.
1: Het einde van een hoofdstuk uit de Nederlandse radiogeschiedenis vind ik persoonlijk.
0: Ja.
1: Vanaf 1 september 1974 werd medewerking aan zeezenders strafbaar. En in ons programma blijven we zo af en toe eens wat aandacht besteden aan die periode. En zo ook nu, want Veronica die leende voor hun jingles vaak muziek van bekende hits.
0: Klopt.
1: En dit is er ook eentje. En ja, dat vind ik zelf een fantastisch mooie. Dus daarom denk ik, laten we die nou maar eens even draaien. Aan, ten nagedachtenis aan deze roemruchte periode. Dusty Springfield, Summer is Over.
0: Oftewel, terug in de tijd.

Ja, Lucas en Steve. Oh, I know. En ja, je hoort het al. Ik heb niet mijn standaard muziekje nu op de achtergrond, maar een paar kerkklokken. En waarom heb ik die kerkklokken? Afgelopen dinsdag 25 augustus is er weer iemand overleden. En dat is niemand minder dan Dolly Rebecca Parton. Dean, oftewel Dolly Parton. Een geweldige zangeres. Zij was het vierde kind uit een gezin van 12 kinderen. Ze had dus 11 broers en zussen. Zij groeide op een tabaksboerderij van haar vader in de Great Smoky Mountains, vlakbij Locust Ridge in Tennessee. Maar op 12-jarige leeftijd verscheen zij al op de televisie in Knoxville. En een jaar later nam ze al haar eerste album op bij Cold Band Records. Dat was een kleine lokale platenlabel. Ook trad ze op bij een The Grand Ole Opry. Dat was tevens uitgezonden via de radio en op televisie, toen al in 1964. En nadat gebeuren vertrok ze al vrij snel naar Nashville, waar ze huwde met Carl Dean, die een asfalteringsbedrijf leidde. Dus helemaal niet in de muziek zat, maar zij ging door met haar carrière. Ze startte verder bij een lokaal radio- en televisiestation in het oosten van Tennessee. Ze verhuisde dus naar Nashville in de jaren 60. En door haar zangkunsten werd ze door vele mensen opgemerkt. En ja, we weten natuurlijk het hele oeuvre van Dolly Parton. Maar wat ook heel mooi is van Dolly Parton, ze heeft haar eigen geld ingezet na verschillende rampen in het gebied waar ze woonde. En dan gaf ze de woners die het zwaarst getroffen werden elke maand $1000. En die $1000, omdat het toch nog te weinig was, werd later verhoogd naar $5000. En ja, wil je alles weten over Dolly Parton, dan zou ik zeggen, koekel even op de naam Dolly Parton. Ga naar haar Wikipedia-website, want deze vrouw heeft zo enorm veel goeds gemaakt en ook zo enorm veel mooie muziek gemaakt. Ik heb daarom in plaats van een standaard eitje, heb ik hier twee hele mooie nummers van Dolly Parton achter elkaar gezet. En eentje is samen met Kenny Rogers, Island in the Stream. En dat is een nummer uit 1983. En daarna heb ik ook, want ze deze heel vaak met mensen samenwerken, Gonna Be You. En dat doet ze samen met Kenny Twissel. Ze is 80 jaar geworden, Dolly Parton.

0: eruit in de Langstraat. Wat is er allemaal te doen vandaag en de komende week? Je hoort het hier bij Goedemorgen Langstraat.
1: Zwembad De Heigraven, die bestaat dit jaar 50 jaar. En dit wordt van 21 tot en met 27 september gevierd met een feestweek voor jong en oud. De burgemeester Willemijn van Hees opende op de week op maandag 21 september. En bezoekers die kunnen onder andere meedoen aan een raad- en windspel. En iets voor jou, Paul.
2: Oké, kom maar op.
1: Een schuimparty.
2: Een schuimparty.
1: Ja, en een meet and greet met mascotte Jimmy. De feestweek die wordt zondag afgesloten met een feestmiddag met onder andere een DJ, smink en opblaaskussen. En in 50 jaar behaalden zo'n 17.500 kinderen hun A-diploma bij De Heigraven. Dat is overigens in Vlijm, hè?
2: Ja, ik stuur mijn hond wel voor die schuimparty.
1: En het zwembad is inmiddels volledig gasloos en daarmee dus klaar voor de toekomst.
2: Zo, dat is wel mooi.
1: Dat hebben ze goed gedaan, inderdaad. Ja. Dan een bericht uit Baalwijk. Het Huis van Baalwijk staat in september opnieuw in het teken van kunst. Na ontmanteling van het Grand Hotel van Okke de Spin is er weer ruimte voor exposities. Vanaf zaterdag 5 september tot en met zondag 4 oktober is er onder andere meer werk te zien van de gastexposant Laura Boudestein en Marja Voets. En naast de twee exposanten presenteren ook de vaste kunstenaars van het Huis van Waalwijk opnieuw hun werk. Bezoekers treffen onder meer schilderijen van Martin Peulen en beelden van Jozef Bayeu aan. De kunstexposities zijn iedere zaterdag en zondag te bezoeken vanaf 1 uur tot 5 uur in de middag. En de toegang tot het Huis van Waalwijk die is gratis.
2: Vraagje. Nou ken ik wel Okke. Die is altijd met carnaval. Nou hebben we Okke de Spin. Wat krijgen we hierna? Okke de Mug, Okke de Vlieg. Okke...
1: Nee, er bestaat maar één Okke.
2: Ja, dat zeg ik. Met carnaval.
1: Ja, dat is niet... Dan moet je het verhaal... Ik heb ooit eens een keer een minuut van Ruud gemaakt over Okke de Spin. Die gaan we nog eens een keer voor de dag halen. Daar komt heel het verhaal, wordt daar nog een keer in verteld.
2: Ik ben benieuwd.
1: Dus, oké, volgende bericht. Inwoners, organisaties, ondernemers en de gemeente krijgen in Waalwijk een nieuwe plek om elkaar te ontmoeten en samen maatschappelijke initiatieven verder te brengen. Op vrijdag 4 september dan vindt van 3 tot 5:30 in het Parkpaviljoen de opening plaats van Huis van Actief Burgerschap, de HVAB. Iedereen die zich betrokken voelt bij Waalwijk is welkom. Het Huis van Actief Burgerschap die richt zich op mensen die al actief zijn, een idee voor een buurt hebben, iets voor een ander willen betekenen of simpelweg nieuwsgierig zijn naar wat er allemaal in Waalwijk gebeurt. Het Huis Actief Burgerschap krijgt geen vaste locatie. Iedere eerste vrijdag van de maand vindt er een editie plaats en steeds op een andere plek in de gemeente Waalwijk. Op die manier wil het HVAB verschillende delen van de gemeente Waalwijk bereiken en nieuwe initiatieven met elkaar verbinden. De agenda met locaties die verschijnt binnenkort. En meer info of aanmelden als je mee wilt doen, dat kan op waalwijkhuisvanactiefburgerschap.nl. Dan nog één berichtje. Staat ons binnenkort namelijk allemaal te wachten. Over 2 weken is namelijk het zover de eerste editie van de Kennedy Mars.
2: Ja.
1: En het Willem van Oranje College in Waalwijk die stelt de Kennedy Mars van de Langstraat tijdelijk een deel van de locatie beschikbaar als hoofdpost voor de deelnemers. De organisatie moet uitwijken omdat sporthandelslagen tijdelijk dus voorlopig even niet beschikbaar zal zijn. De hoofdpost wordt ingericht als een rustige verzorgingslocatie. Deelnemers kunnen hier drinken, eten, rusten en waar nodig medische hulp ontvangen. Er vinden dus geen publieke activiteiten of feestelijkheden plaats. Of wat anderszins, commercieel of wat dan ook. Dus.
2: Nou, ik vind het eigenlijk wel heel slim, want ik heb het ook bekeken en gelezen. Volgens mij komen de wandelaars 4 keer langs die post. Dus het voordeel is, ze hebben iets minder vrijwilligers nodig. Want anders hadden ze op 4 plaatsen langs de route die hulppost moeten maken. Nu hebben ze hem op 1 plek. Ja. En ja, ik vind het heel slim gedaan.
1: Ja, ze hebben de opzet is anders. Het aantal deelnemers is ook minder.
2: Ja.
1: Maar ik denk dat het wel veel beter te organiseren valt. En daar gaat het om. En dan kan het ook weer lekker vanuit het centrum starten. En et cetera, et cetera. Het wordt allemaal een beetje overzichtelijker. En zoals het vroeger was. En ik denk dat dat niet verkeerd is.
2: Ik denk dat het weer een heel mooie... Ja, ik wil zeggen de 80, want dat zit er zo in. Een hele mooie wandeltocht gaat worden.
1: Ja, het is de Kennedy Mars, het heeft een nieuwe naam gekregen. Maar het blijven natuurlijk nog steeds gewoon 80 kilometer.
2: Precies. Dat waren de uitdagingen.
3: Yep. 100% voor jou.

0: Mexican girl.
1: Ja, lekker nummer van Smokey Mexican Girl. En als het goed is, onder de knop hebben we Hetty van het Parkpaviljoen hier uit Waalwijk.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Dat klopt, dat is een bus. Ja.
1: Ja. Ja. Ik ga je eerst even
3: vragen. Zit je nou in de koffie te roeren, Hetty?
2: Ik zat even in de koffie te roeren.
1: Ja, ik hoorde het.
3: Ja, maar dat klinkt wel perfect.
1: Ja, maar dat klinkt grappig.
3: Ja, dat klinkt echt perfect bij ons programma van Goedemorgen Langstaart. Ja, want gaat het om dat je aan je croissantje in je koffie zit.
2: Ja,
1: ik ga je eerst één vraag stellen.
2: Ja.
1: Want ik was afgelopen dinsdag was ik bij jullie.
2: Ja.
1: En jij was je niet.
2: Nee.
1: Waarom niet?
2: Dat ik er nooit
1: net
2: op dinsdag.
1: Oh, had ik dat maar geweten. Want ik heb je ooit eens, dat is al hele tijd terug, beloofd dat ik puzzels zou brengen. En die heb ik afgelopen dinsdag gebracht.
2: Ah, zo. Ja. Nee, ik werk op vrijdagmiddag altijd.
1: Ah, oké. Okay.
2: En de zondag als er iets te doen is.
1: Ja, ik vond het wel jammer. Want ik denk het is toch wel leuk als we een keer in Echi moeten.
2: Nou, dan kom je op vrijdagmiddag nog een keer puzzeltje brengen of halen. Dan zien we elkaar.
1: Dan gaan we dat zeker een keer gaan regelen. Dat moet wel lukken. Gaan we zeker een keer doen, Hetty.
2: Ja, is goed.
1: En vanmiddag staat er weer wat te gebeuren, hè?
2: Ja, vanmiddag hebben we de band Flabbergasted.
1: Flabbergasted, ja. Ja, ik zei ook Flabbergasted.
3: Ja, het is zoals Engels, hè? Flabbergasted.
1: Ja.
2: Moet het flabber zijn? Flabbergasted.
1: Flabbergasted.
2: Ja, Flabbergasted. Ja, nou, inderdaad.
3: Ik zie een oude mollerband. Is dat dan ooit een schoolband geweest, zeg maar?
2: Nee, het is een oude mollerband, maar ze bestaan 20 jaar. En ze zijn de mensen, dus ze zijn nog niet zo oud. Ze zijn nog niet uit mijn jeugd, zeg maar, dat ik op het mollen zat. Dat is iets langer geleden dan 20 jaar. Maar, maar ze hebben wel allemaal op het mollen gezeten.
1: Ja, oké. Okay. Ja.
2: Ja, maar ze zijn later ontstaan, ja.
1: Nou, wat spelen ze een beetje, Hetty?
2: Volgens mij een beetje wel bekende oude covers, maar ook wel een beetje moderner werk. Nou, ik pak er ook even dingen bij op. Beth Hart, Portishead, The Cure.
1: Oh, The Cure, ja.
2: Er zijn een paar namen van,
1: Ja, dat zijn wel grote bandnamen, zeg maar.
2: Ja, zeker. En dat allemaal bij Parkpaviljoen, ja. Zeker.
1: Ja. Ja. Ja. Je zou bijna zeggen, jullie worden straks internationaal bekend.
2: Ja, ik denk het ook wel, hè. Ik denk dat Pinkpop het wel kan schudden, eigenlijk.
1: Ja, Pinkpop is straks niks meer bij het Parkpaviljoen hier in Waalwijk.
2: Nee, dat bedoel ik.
3: Dat moet er wel een beetje uitgebreid geworden, hoor.
1: Ja, dat is voor de volgende burgerbegroting. Ja, daar heb je en ik het al over gehad.
2: Ja, dat kan ook. Ja. Maar het moet exclusief blijven. Hè? Dat
1: is daarom. Mm-hmm. Want zoals je weet, hebben we elke week een beetje aandacht besteed aan die burgerbegroting.
2: Ja.
1: En vanaf dinsdag kunnen de mensen daadwerkelijk gaan stemmen.
2: Ja, dan is
1: en
2: het eindig.
1: Ik zou zeggen, Hetty, vertel nog één keer waarom het zo belangrijk is om voor Bert te stemmen.
2: Ja, precies. Nou, we hebben onze huiskok Bert, die kookt op dinsdag en op donderdag altijd. Voor mensen die daar een fijne, lekkere maaltijd willen voor weinig geld. Maar dan in zijn keuken, dan moet iets uitgebreid worden. Hij moet dringend een nieuwe oven nodig en nog wat andere dingetjes. Want anders dan komt het eten met Bert een beetje in gevaar misschien zelfs. Dus dat moeten we natuurlijk niet hebben.
1: Nee, dat moeten we zeker niet hebben.
2: Nee, daarom. Nee. Daarom. Zo'n ding is wel heel erg duur, tenminste voor onze begrippen. Dat is bijna 10.000 euro.
1: Ja.
2: Dat kunnen we zelf helemaal nooit van zijn leven niet betalen. Dus hadden we dit ingediend voor de burgerbegroting en dat is goedgekeurd. Dus je kunt op ons stemmen.
3: Ja. Mooi zo. En je hebt natuurlijk, ik neem aan, alles wat bij jou over de drempel komt, je hebt je even flink gelobbyd natuurlijk.
2: Natuurlijk.
3: Dat zou ik ook doen.
2: Natuurlijk, ik heb ze allemaal in de kraag gepakt. En,
3: Zo moet dat.
2: Niemand is veilig.
1: Oh jee.
3: Maar ik heb er wel een goed gevoel over, want je hebt nogal wat aanloop. Bij jullie.
2: Mensen
3: die gaan allemaal met positiviteit in de deur uit. Dus ik denk dat er wel een grote kans is dat er iets gaat komen, toch?
2: Ja, dat is wel. Dus ik vind dat het is alleen een beetje jammer. Het is niet zo makkelijk om de stemmen is niet zo makkelijk, want je moet al een account aanmaken.
1: Ja.
2: Dat is dan oké, dat snap ik, een beetje een hogere drempel. Maar het webadres waar je naartoe moet om te stemmen, dat is 3 regels lang bij wijze van spreken.
1: Dat kan je heel snel doen, Hetty. Die heb ik opgezocht. Dat is meedoen.waalwijk.nl.
2: Ja,
1: en
2: precies,
1: dan kom je op de pagina terecht en dan kan je alle ingezonden begrotingen zien, zeg maar. Nee, en van daaruit kan je dan door naar het stemmen zometeen.
2: Ja, precies. Maar dan zit je nog niet rechtstreeks bij het stemmen.
1: Dan zit je
2: ik
1: nog niet rechtstreeks
2: bij het stemmen. Ik had als gemeente toch een link gemaakt dat je rechtstreeks bij het stemmen uitkwam.
1: Maar ja, maar die is inderdaad, wat je zegt, die is 3-4 regels lang.
2: Ja,
1: en dat is zeker niet te doen.
3: Daar, kun je over, daar, kun je, daar hebben ze over nagedacht, hè, hier.
2: Ja,
3: wacht even.
2: Dat is vakwerk. Ik vind dat een beetje jammer.
3: Ja, maar misschien, ik weet niet of je op zo'n link gewoon kunt klikken.
2: Jawel, dat maar dan... voor de gedrukte pers heb ik er niks aan. Hè?
3: Ja, nee, dat is nee, waar.
2: Voor de flyer en de krant en weet ik veel wat ik er
1: allemaal. Nee, maar als je die houdt van meedoen.waalwijk.nl, dan kom je er ook en dan moet je een 2-3 keer extra klikken.
2: Klopt, maar je kunt ook, het is hetzelfde, er werkt hetzelfde, waalwijk.nl gemeente burgerbegroting bedoel ik.
1: Die kan ook, ja.
2: Die kan ook, dan bereik je precies hetzelfde. Dan ben je er heel snel, dan zie je burgerbegroting staan en dan kun je op klikken, ja.
1: Ja. Ja, klopt.
2: Dus dat gaan we gewoon zo doen, want we kunnen geen e-mail of geen webadres van 3 regels in de
1: publiciteit
2: melden.
1: Nee,
2: dat
1: weet ik niet.
2: Nee,
1: het is wel zo, je moet 30 likes krijgen. Nou, ik denk dat we die wel gaan halen.
2: Maar wij gaan voor de 100.
1: We gaan voor de 100, dat had je al gezegd inderdaad, ja. Mm-hmm. En het is ook zo dat de mensen op 3 items moeten stemmen, minimaal.
2: Ja, klopt, ja. Dus. We moeten er 3 aangeven, dat klopt. Ja. Maar ja, dat geeft niks. Ja.
1: Ik denk dat het wel gaat lukken.
2: Je plukt gewoon de 3 leukste eruit en pak je paviljoen bovenaan en dan zijn we er.
1: Zo is het. Dat komt helemaal goed, Hetty. Ja.
2: Ik denk dat dat goed komt. Ja, wel op Facebook natuurlijk ook, daar heb ik wel wat fans.
1: Weet je trouwens eigenlijk al wanneer de uitslag bekend wordt? Volgens mij is dat pas volgend jaar, hè?
2: Echt waar?
1: Ja, want ik zag ergens iets staan, even kijken... daadwerkelijk over de streep krijgen ze pas in 2027 kunnen ze pas gaan uitvoeren.
2: Ja, dat is wat anders. Ja. Uitvoering, dat geloof ik. Ja, maar de bekendmaking zal toch wel eerder zijn. Want daar heb ik niks
1: over gevonden. Ik denk misschien dat jij het weet. Maar...
2: Nee, ik weet er niet meer van.
1: Oké, dan gaan we digitaal... dat dan nog opzoeken voor de volgende keer.
2: Het is digitaal stemmen, dus dat moet vrij snel kunnen gebeuren, denk ik.
1: Lijkt mij ook. Dus ik denk dat in oktober, november wel echt bekend moet zijn wie er mag gaan verbouwen en aanpassen.
2: Nou, dat zal toch zeker wel. En dan inderdaad de uitvoering, dat die dan even moet wachten, dat is een ander ding. Maar,
1: dat is een ander dingetje.
2: Ja. Wij hebben er al het volste vertrouwen in. Dat gaat helemaal goed komen, dat weet ik bijna wel zeker. Ja,
1: denk het ook.
2: Ja. Oké.
1: Ik zou zeggen, heel veel plezier vanmiddag. En ik hoop dat het een beetje droger gaat worden.
2: Want, ik ook.
1: Ja, anders moeten jullie naar binnen.
2: Ben kan niet binnen.
1: Nee, kunnen Ben niet naar binnen?
2: Nee, Ben kan niet naar binnen. Dan hoeven we niet over te toppen.
1: Dan wordt het een extra zeiltje ophangen tussen het pand en het podium.
2: Nee, we hebben wel schuilmogelijkheden. We hebben 2 grote parasols. Ben staat sowieso droog. Dat is een goede podium. Dat is een goede tent staan.
1: Ja, ik heb ze gezien dinsdag. Hele grote parasols zijn. Er kunnen genoeg mensen onder zitten.
2: Precies. Dat zijn hele grote parasols. Dan komt er echt een stortbui. Ja, dan kwapt iedereen toch naar binnen. Dan water spettert nog op onder de parasols en zo. Dus dan vlucht iedereen toch even naar binnen.
1: Daarom. Nou, en anders gewoon een flinke regenjas meenemen en een parapluutje. Dan ben je erop.
2: Ja, het zijn maar buien, toch?
1: Dus daarom. Het is maar water.
2: We smelten er niet van.
1: Ik zou zeggen, Hetty, dank je wel weer voor alle informatie. Ja. En heel veel plezier.
2: Jullie.
1: En alvast heel veel succes met het stemmen.
2: Ja. Nou, dankjewel. Ja, je gaat het horen, denk ik. Ja,
3: denk ik ook.
1: Toi, oude contact, sowieso.
3: Ja, toi, ja, Hetty. Ja. En het gaat vast goed komen.
2: Ja, daar geloven wij ook wel in, hoor. Dat moet geen probleem.
3: En een gezellige middag.
2: Ja, dat gaan we ook doen. Ja.
3: Dankjewel.
2: Dankjewel.
3: Tot de volgende keer maar weer.
2: Jullie bedankt. Doei.
3: Hey, het beste. Houdoe.
2: Houdoe.

Geschreven door Siem Braspenning. Ja, Bork, waar is dat eigenlijk? De meeste Oudmeersen uit Wolk die weten dat wel, maar de nieuwkomers niet, denk. Bork is het oostelijk deel van Wolk, vroeger een apart dorp. In de jaren 50, 60 waren er nog 4 bakkers, 2 groenteboeren, 4 slagers en 4 levensmiddelenwinkels. Die zijn daar allemaal weg. Ze zeggen dat Borkse mensen verrekte eigen geraaid waren. Als de veurder open stond, dan kropen ze toch nog door het raam naar binnen. Janus den Bult, ja dat was een bijnaam van de bazaar, nam het niet zo nauw mee de wet. Inkoop van illegaal gevangen vogeltjes of verkoop van rotjes, terwijl de bomen nog helemaal groen waren. En hij had een speciaal 18-plus laai in zijn toonbank. Het kon allemaal bij Janussen. Wij hadden bij ons thuis een flink gezin, 9 stuks. Niks bijzonders in de Borkse sticht, daar waren bescheidene met meer dan 10 jong. Wij aten smiddags warm en s'avonds brood. Op een warme zomeravond was brood op. Nou, zeersmoeder, ga jij maar eens gauw naar Piet van Bennen voor een paar gesneden terf. En wel een beetje opschieten, want anders is hij dadelijk gesloten. Dus ik op pad. De deur van de winkel stond open, voor de warmte denk. Zelf maar een keer volk geroepen. Zo was gewoonlijk duurde het altijd wel even voordat Toos in de winkel kwam. Terwijl ik een beetje stond rond te gapen in de winkel, zie ik tot mijn verbazing onze hond Tippy de winkel inlopen. Die was dus ongemerkt achter mij aangelopen. De verbazing die sloeg om in grote schrik als ik zie dat Tippy zijn achterpoot oplicht en tegen de gestapelde open kratten met vers brooi start te piezen. Ik zie de pies nog langs de brooi naar beneden lopen op de rode boerenplavuizen. En een flinke plaats lag er al. Toos was er nog steeds niet in de winkel en ik had de hond gauw naar buiten gejagen. Daar kwam Toos aan. Ik bestelde meteen 2 gesneden terf. Ze had nog niks gezien van wie die een hond van ons gedaan had en ik durfde ook niks te zeggen. Thuis heb ik ook maar niks gezeten. Anders had ik toch weer de schuld gehad, terwijl ik er toch niks aan kon doen. Met die hond is trouwens niet goed afgelopen. Op een van zijn zwerftochtjes is hij onder de BBA-bus terechtgekomen. Die een goede oude tijd. Eet smakelijk. Stadje vol.

0: af en toe wel lekker. Een country nummer. En deze was van Brad Paisley. He didn't have to be. En dat moeten we vaker doen, dat soort nummers. Ik vind het heerlijk voor de zondagmorgen.
1: Ja.
0: Lekker relaxed, lekker rustig. En dat is goed om je eitje mee te eten en je kopje koffie en je croissantje. Want het zit er weer op, Rudy.
1: Het is weer voorbij, hè?
0: De Goedemorgen Langstraat editie nummer 92 voor deze zondagmorgen is voorbij.
1: Iedereen hartstikke bedankt voor het luisteren en we hebben het weer met veel plezier gedaan.
0: Zeker weten.
1: Ja, volgende week vanaf 9 uur weer een nieuwe aflevering.
0: Ik kan je al verklappen, dan hebben we ook een interview met iemand die iets heel speciaals doet. En dat zou ik zeggen, volgende week gewoon lekker luisteren. En vandaag heerlijk genieten van je zondag. Wij zeggen tot volgende week.
1: Bye bye.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in...

0: uw regio. Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. 52,5% is tegen en 47,5% voor. Na het tellen van de stemmen in de districten van de hoofdstad Reykjavik had het Nee-kamp al een lichte voorsprong. Maar na het tellen van de stemmen uit de districten buiten Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen, is die voorsprong verder uitgelopen. Voorstanders vinden dat het EU-lidmaatschap goed is voor de economie, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. De Israëlische premier Netanyahu heeft ongemeen fel uitgehaald naar de kolonisten die het dorp Kusra op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever hebben aangevallen. In een verklaring zegt Netanyahu dat de criminele gewelddaden die zijn gepleegd door relschoppers de Joodse gemeenschap onrecht aandoen, het leger belemmeren bij de uitoefening van zijn taken en de positie van Israël in de wereld schaden. Bij de aanval van de kolonisten vielen een aantal gewonden. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 5 mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waar een reef plaatsvond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de Zwitserse politie wordt er gezocht naar de nog onbekende schutter en de politie vraagt om videobeelden en foto's van bezoekers. De omgeving rond de paardenrenbaan in Aarau is afgezet. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. 1 vrouw zou momenteel nog zwanger zijn. Simon maakt het nieuwe cijfer bekend in een brief aan de betrokken ouders die in handen is van Nieuwsuur. 172 kinderen zouden in Nederland zijn geboren, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. In de brief aan de ouders erkent hij dat hij haar niet altijd eerlijk heeft geïnformeerd over de omvang van zijn donorschap. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Klaar met Activer die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
10: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral snel duidelijkheid. Vastgoed financieren? Wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.

Er leeft de tijd van weleer. De woelige jaren vol burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks en de eerste man op de maan. Met wereldsterren als Frank Sinatra en Elvis Presley, maar ook de Blue Diamonds en de Cats. Dit is Ricardo Leybers met The Beatles en The Stones.

0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Moslimlanden zijn door de Iraanse leider Khamenei opgeroepen zich te verenigen. Zij moeten een vuist maken tegen de Verenigde Staten en Israël. Die twee landen zijn volgens Iran hun echte vijand. Tijdens de oorlog in het Midden-Oosten heeft Iran geregeld Amerikaanse doelen in de Golfregio aangevallen. En dat heeft de relatie tussen Iran en bijvoorbeeld Jordanië, Kuwait en Qatar niet bevorderd. Khamenei's oproep werd niet mondeling gedaan, maar schriftelijk. Aan de Brink in de binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Er is een NL-alert uitgegaan omdat er flink wat rookontwikkeling is. De brandweer kreeg rond 7:45 een melding over de brand binnen en heeft het publiek

0: opgeroepen om de hulpdiensten de ruimte te geven. Ondertussen is een aantal mensen door het ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon moest voor behandeling naar het ziekenhuis worden gebracht. Het Russische ministerie van Defensie zegt bezig te zijn met voorbereidingen om aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening uit te voeren. Dit als reactie op de Oekraïnse aanvallen op doelen in Rusland. In een verklaring staat dat er voorbereidingen worden getroffen voor grootschalige aanvallen op faciliteiten in de Oekraïnse energiesector als reactie op de aanvallen van het regime in Kiev op de civiele infrastructuur en het Russische olie- en energiecomplex. Afgelopen winter was de Oekraïnse energievoorziening ook veelvuldig het doelwit van Rusland. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. 52,5% is tegen, 47,5% voor. Na het tellen van de stemmen in de districten van de hoofdstad Reykjavik had het nee-kamp al een lichte voorsprong, maar na het tellen van de stemmen uit de districten buiten Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen, is die voorsprong verder uitgelopen. Voorstanders vinden dat het EU-lidmaatschap goed is voor de economie, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het Radio Nieuws.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: OVI.
1: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent. Snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De partijleiders van de coalitie Jette, Jesselkus en Bontebal zijn bij elkaar gekomen om het eens te worden over de financiële koers voor volgend jaar. Ook moet het drietal een klap geven op de vraag met welke oppositiepartijen zal worden samengewerkt. De drie zullen worden bijgestaan door vicepremier Bart van den Brink en financiënminister Elko Heijnen. De coalitie staat onder grote druk, want de begrotingsstukken moeten dinsdag bij de Raad van State zijn. In het Noorse Asker konden vanmorgen zo'n 500 mensen de kerk niet in om de herdenkingsdienst voor de overleden koning Harold bij te wonen. De politie kwam eraan te pas om een grote groep mensen weg te sturen. Het was veel te druk. In de kerk in Asker was ook de koninklijke familie aanwezig. In heel Noorwegen werden vanmorgen in kerken herdenkingsdiensten voor de overleden koning gehouden. De Noorse regering woonde de dienst in Oslo bij. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn drie Nederlanders. Regenval maakt het werk voor de zoek- en reddingsteams lastig en zwaar, waardoor het werk soms gestaakt moet worden. Meerdere bruggen zijn verwoest, waardoor sommige dorpen alleen via de lucht bereikt kunnen worden. Volgens het Rode Kruis zijn ruim 90.000 mensen door deze ramp getroffen. Het Rode Kruis heeft Giro 6868 opengesteld voor de slachtoffers van de overstroming. De verdachte van een steekpartij bij het station Amsterdam Centraal gisteravond is een 43-jarige man uit Naarden. Drie personen raakten bij het incident gewond, waaronder de verdachte. Volgens de politie ging aan het incident een vechtpartij vooraf. De verdachte raakte daarbij gewond. De politie zoekt nog uit wat er precies voor de vechtpartij is gebeurd. Meerdere mensen hebben het incident aan de Ruiterkade gezien. De politie wil graag in contact komen met mensen die beelden of informatie hebben. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het Radio Nieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur.

online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn 3 Nederlanders. Regenval maakt het voor zoek- en reddingsteams lastig en zwaar, waardoor het werk soms gestaakt moet worden. Meerdere bruggen zijn verwoest, waardoor sommige dorpen alleen via de lucht bereikt kunnen worden. Volgens het Rode Kruis zijn ruim 90.000 mensen door deze ramp getroffen. Het Rode Kruis heeft Giro 6868 opengesteld voor de slachtoffers van de overstroming. De Noorse premier Jonas Gahr Støre heeft bekendgemaakt dat de uitvaart van de overleden koning Harald over 2 weken zal plaatsvinden. De precieze datum is nog niet bekend. Støre zei: "We gaan de koning in de week na volgende week begraven." De premier was vanmorgen bij de herdenking in de Domkerk aanwezig. De kist met het lichaam van de overleden koning is vrijdagavond in het Koninklijk Paleis in Oslo aangekomen. Voorlopig ligt hij daar opgebaard in de Rode Salon. Afgelopen nacht is in de Duitse Duisburg een 35-jarige gevangene uit zijn cel ontsnapt. Er is een klopjacht op touw gezet om de man die sinds februari op verdenking van diefstal vastzat opnieuw achter de tralies te krijgen. De man wist via een celraam naar buiten te komen. Mogelijk is hij via de buitengevel richting het dak van het complex geklommen. De deelstaatminister van Justitie, Benjamin Limbach, meldt dat tot op de bodem zal worden uitgezocht hoe dit lek in de beveiliging heeft kunnen ontstaan. Voor de kust van Cyprus is een ferry met 270 mensen aan boord gekapseist. Het schip was van Cyprus onderweg naar Turkije. Ongeveer 2 kilometer ten noorden van Cyprus, vlak nadat het schip de haven had verlaten, sloeg de ferry om. Boten van de Turk-Cypriotische kustwacht, meerdere andere schepen uit de haven en een reddingshelikopter zijn naar de plek des onheils gestuurd om opvarenden te helpen. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het Radio Nieuws.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom.

0: vergelijkdirect.com. Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: Kroegen in de hemel van Mart Hoogkamer. En het leuke is, het is de 333ste flitsschijf. Ja, en wees welkom bij een nieuwe aflevering van de Flitsende 50. Het is de zevende jaargang, week nummer 35. En het is de lijst van de zaterdag 29 augustus 2028. En het is voor de 344ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. En laten we eens even kijken wat we deze week allemaal tegenkomen. We hebben 10 oude flitsschijven, 12 zittenblijvers, 13 stijgers, 22 zakkers, 2 nieuwkomers en 1 plaat die opnieuw binnenkomt. Dat betekent dat we 3 verdwenen platen hebben.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 49.
3: So easy to fall in love.
2: Nummer 42.
3: Tonight I wanna see you in another life.
0: If it's in the face. En dat waren dan de verdwenen platen door een rijtje, op een rijtje gezet door onze Kees. Druifzee van Maal Smit en Neil Horren. 25 weken stond de plaat genoteerd en 402 punten gehaald. Dat is niet zo heel veel, maar die plaat is niet hoger gekomen dan een 17e positie. 1609 punten, dat is bijna 4 keer zoveel, of meer dan 4 keer zoveel zelfs. En 42 weken in de lijst. Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. Vorige week stond ze nog 43. En dat betekent dat we straks een andere langs genoteerde hebben. Dat is zeker niet Homebreaker van Sambre, want die heeft na 26 weken de Flitsende 50 verlaten. 957 punten. En vorige week vonden de platen nog op nummer 42. En dan is het nu tijd voor de lijst van deze week. Even mijn plaatje omdraaien. En dan zien we dat op 50 de flitsschijf van vorige week binnenkomt. En die is van Sambre Jeu en die heet Feels Part 2.

Feels Like Home, dat is de nieuwe zinger van Sam Milieu. En deze week binnengekomen op nummer 50 in de flitsende 50. Nummer 49, die slaan we over. Die komt van 27, een flinke klap naar beneden toe voor Isabelle A. En smeek maar niet om mij. 9 weken staat ze genoteerd. En in de 8e week, als ik het goed zie, ja, in de 8e week opnieuw binnen. Shannon Sparrow met The Material Lover.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Antoon is de artiestennaam van Valentijn Verkerk. Een Nederlandse zanger, rapper en producer. Hij brak door met nummers als Hyperventilatie en Hallo. En werkte later samen met verschillende Nederlandse artiesten. In De Enige staat een bijzondere persoon centraal die een belangrijke plaats inneemt in het leven van de verteller. Met deze single voegt Antoon opnieuw een Nederlandstalig nummer toe aan zijn repertoire.
0: Flitsende 50, feitje.

Twee platen hadden we voor je non-stop. Material Lover, dat was van Sienna Sparrow. Die kwam in de achtste week weer opnieuw binnen op nummer 48. En dit bleef staan op een nummer 47. De enige van Anton. Dan de zomer van Oya Lele. Staat inmiddels 5 weken genoteerd van K3. En die zakte weg van 36 naar nummer 46. En op nummer 45 vinden we Free Your Mind van Prosper en Clooney. En dan eventjes kijken wat we hebben op een nummer 44. Die plaat die komt van 46. Het is Self-Aware van Temper City. Straks hebben we alweer de hoogste nieuwkomer. Dit uurtje eigenlijk al.

Snel voorberg. En dat is dan de single van Temperance City. 2 weken genoteerd. Vorige week kwam de plaat binnen op nummer 48. En nu is die doorgestegen naar nummer 44. Nummer 43 dan. Die komt van 41. Staat 8 weken genoteerd. Superstar van Roxy Dekker. Die slaan we over. Maar nummer 42, die gaan we weer wat draaien. Komt van 44. Een oude flitsschijf. Flair door het oog van de nacht.

0: Door het oog van de nacht staat inmiddels al 10 weken genoteerd in de Flits in de 50. Het is een oude flitsschijf. Hij is al behoorlijk gezakt. Want de plaat heeft al een keer op nummer 27 gestaan. En nu gaat hij weer omhoog van 44 naar 42.
1: Nieuw. In de Flits in de 50.

Een overzicht van alle nieuwkomers en terugkomers. Phil van Part 2 van Sommelieu kwam binnen op nummer 50, de flitsschijf van vorige week. Material Lover van Sienna Spyro in de achtste week weer opnieuw binnen in de flitsende 50. En je hoorde het zojuist al, hè. Het nummer van Anita Ward, oorspronkelijk Ring My Bell. Maar nu in de uitvoering van Itch komt deze week binnen als hoogste nieuwkomer op nummer 41.

0: info en hits. Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50, het eerste overzicht, gaat van 15 naar 40. Gelijk een eerste nieuw binnenkomer op nummer 50 voor Samieu. Feels Part 2. 49 van 27 gezakken voor Isabella A. En smeek maar niet om mij. 8 weken erin, Sheena Spiro met Material Lover. 48 terug van weg geweest in de lijst. En op 47 is blijven staan Anton, de enige in de 7e week. Nog iets minder weken, 5 weken, K3. De zomer van Oya Lele op 46, wel gezakt, komt van 36. 45 komt van 40, 5 plaatsen verlies voor Propsan Clooney. Free Your Mind, 12e week. En 44 komt van 48 voor Temper City en Self Aware. Dan Roxy Dekker, Superstar. 43 komt van 41, 2 plaatsen verlies. En 42 op 44 afkomstig, dus ook 2 plaatsen verlies, is Flair. Door het oog van de nacht, Explit schrijf. Dan vinden we Aitch met R&B, Ring My Bell, 41 nieuw, tweede nieuw binnenkomer. En op 40 tot slot van dit overzicht van Bruno Mars, I Just My 32 weken in de lijst. Als extra nummer 1 nu dus op nummer 40 te vinden en van 34 afkomstig.

I Just Might. Bruno Mars, die vinden we deze week op nummer 40 van de 34 afkomstig. En het staat 32 weken genoteerd. En daarmee denk ik wel de langst genoteerde. Als ik eventjes heel snel door de lijst ga. Ik denk inderdaad dat het deze week de langst genoteerde plaat is. Nou, gauw verder nu met 39. En daar vinden we Justin Jackstyle samen met John. En Turn the Lights Off.

Turn the Lights Off, 24 weken genoteerd in de Flits in de 50. En deze week één plaatsje gezakt van 38 naar 39. En dan nummer 38, die komt van 35. Het is een oud liedje in een nieuw jasje. Dat is dan Marcia gedoopt. Het nummer wordt gezongen door Ralph Sanchez. En het is nog eens...

I Only Wanna Be With You, dat is dan de originele versie. Martja, deze keer de versie van Rolf Chances. Hij zat 5 weken genoteerd. Een oude flitsschijf en 3 plaatjes naar beneden toe van 35 naar nummer 38. Nummer 37 is ook een zakker en ook een oude flitsschijf. Maar deze plaat die staat wel 6 weken genoteerd in de flitsende 50. Ik heb het dan over Emma Heesters. Zij is een hartebreker.

hallo. Moet dat nou? Robert van Hemert hoort hier samen met Donnie. En die vinden we in de flitsende 50. Genoteerd. Eventjes spieken. Daar mijn lijstje. Ik zal hem even pakken van papier. Want ik had hem eventjes weggeklikt. Even kijken. Moet dat nou? Vinden we op nummer 36 van 33 afkomstig. En staat 30 weken genoteerd in de lijst. En de volgende, die staat slechts 2 weken in de lijst. Van 48 naar 35. Moving to the Sun van Google Ultra. Samen met nog wat de andere artiesten.

Moving on is dan Hugo Ultranate samen met Emmanuel Angel. 2 weken genoteerd en deze week omhoog gegaan van 45 naar nummer 35. 34 dan, die komt van 39. Zat inmiddels 3 weken genoteerd. Het is een plaat die je veelvuldig hebt gehoord, want het is een oude flitschijf. Ik heb het dan over Dasha en haar nieuwe single heet Memo.

Memo van Dasha. 3 weken staat ze nu genoteerd. En deze week is er gestegen van 39 naar 34. En dan houden we flitschijf. Nog een flitschijf en vinden we op nummer 33 van 24 afkomstig. 7 weken genoteerd. Het is Bauza met Lose Myself. En dat wordt de laatste die ik in dit uur voor je kan gaan draaien. Dus tot zo.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het televisieprogramma Buitenhof heeft werkgeversvoorman Koen van Oostrom gezegd dat hij hoopt dat er een langjarige stabiliteit in Den Haag komt. Vandaag onderhandelen de partijleiders van D66, VVD en CDA verder over de begroting van volgend jaar. De grote vraag is nog altijd met welke oppositiepartijen de coalitie gaat samenwerken. Van Oostrom zegt dat het mooi zou zijn als er 100 zetels in beide kamers stemmen voor zo'n akkoord, want er liggen grote onderwerpen die opgelost moeten worden. Denk aan stikstof en sociale zekerheid. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. Op dat moment waren er al 669 lichamen geborgen. Doordat lichamen soms dagenlang onder water en modder lagen, zijn 211 mensen moeilijk te herkennen. Ook vandaag zijn er weer veel Noren op de been om de vrijdag overleden koning Harald te herdenken. Op het Slotsplassen heeft zich een grote mensenmenigte verzameld. Er worden bloemen en Noorse vlaggen op het plein gelegd. Ook laten mensen een brief of tekening achter. Op beelden is te zien dat het om verschillende generaties gaat. Jong tot oud neemt afscheid van hun koning. Vanmorgen werden in veel kerken in het land herdenkingsdiensten gehouden. De familie van de vorige week overleden Dolly Parton heeft bevestigd dat de zangeres afgelopen vrijdag is bijgezet in het familiegraf in Nashville, Tennessee, waar ook haar echtgenoot Carl Dean begraven ligt. Dean overleed vorig jaar op 82-jarige leeftijd. Het paar deelt in Woodlawn Memorial Park en Mausoleum een grafmuur. Dolly's naam en geboortedatum stonden al op de muur, alleen haar sterfdatum moet nog worden toegevoegd. Dolly Parton overleed op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Ze salavi baby.
1: Kriskels Amsterdam hoorde je samen met Lusa de Sousa en Willy William. 4 weken zijn ze nu genoteerd en deze week omhoog gegaan van 37 naar nummer 32.
2: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50. 3.

De top 3 van vorige week. Op nummer 3, Mr. Know-It-All van Teddy Swims. Op nummer 2, Talk to You. En van Ultra 54. En op nummer 1, Die Die van Shakira. Samen met Burna Boy. En die plaat die stond voor de 9e week op nummer 1. Zou ze de 10e week halen? Blijf gewoon de komende 2 uur luisteren. En hoor je vanzelf het antwoord.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar nummer 30 vertellen we af hier in de flitsende 50 met op 40 Bruno Mars, I Just Might. Justin, Jack Stahl en John met Turn the Lights Off. 24 weken in de lijst, 39, vorige week nog 38, maar één plaats verlies. 38 van 35 is Rol Sanchez, de ex-flitschijf met Matcha. En 6 weken erin staat Emma Hayes' Hartebreker op 37 van 26. Robert van Hemert en Donnie, 30 weken in de lijst, moet dat nou op 36. En 35 komt van 45, 10 plaatsen wint voor Hugel, Ultranate, Immanuel Angel en Marvin to the Sun, tweede week. 34 van 39 is Dasha en Mimo. En dat als we ex-flitschijf zijnde, geldt ook voor Bausa, Lose Myself, 33 van 24 afkomstig, dus zakkende. 37 vorige week, nu gestegen naar 32 is Chris Cross Amsterdam, Lucia Sonza en Willy Williams met My Oh My, vierde week. De Topic en Becky G en Sorry Papi, 31 blijven staan ten opzichte van vorige week. 30 van 46 flinke stijgen voor Disco Bambina. Now Watchers en Sophie Ellis-Baxter als ex-flitschijf zijn de Dancing Without You. Op 30 dus.

Dancing Without You, Disco Bambino, samen met Nile Rodgers en Sophie Ellis-Bexter. En dat is natuurlijk de stem die je hoorde. En die komt er overal bovenuit. En je kent haar vast en zeker nog wel van de hit single Murder on the Dance Floor. En nu gaan we eventjes naar het strand toe. Dat doen we samen met Robert van Heemert.

0: vandaag.
1: 11 weken staat hij genoteerd. Robert van der Hemert. Deze week gezakte van 23 naar 29 met Zandloopster. En de volgende plaats die gaat van 29 naar 28.

Messenger Alexander Warner. En die vinden we dan op een nummer 28 van 29 afkomstig. En dit is 27. Die komt van 25, maar die plaat die zat al 22 weken genoteerd in de Flitsende 50. Jelly Roll ga je horen. En het nummer heet I'm Good.

Als ik dit plaatje hoor van Sally Lefty, dan wil ik eigenlijk meteen naar Boston toe. Zij kwam van 32 en steeg door naar nummer 26 en dat in de vierde week. We zijn op de helft van de flitsende 50. Dit is namelijk 25 van 21 afkomstig in de achtste week. Het nummer Pilee.

0: Populair, over wie hebben ze het? Hebben ze het over mij? Nou, ik denk het niet hoor. Populair hoorde je Italië samen met Ronnie Flex en Frenna. 12 weken staan ze genoteerd. En deze week zakten ze weg van 22 naar 23. 22 deze week, die komt van 26. Ray en Beer, en die zijn naar de zonnebak.
1: Steek er een op en neem nog een slok. Ik vind het zo lekker, maar toch voel ik me...

0: Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 30 naar nummer 20 in het volgende overzicht van deze flitsende 50 met Disco Bambini, Nile Rodgers en Dancing Without You op 30. 29 van 23 is Robert van Hemert, Zandloopster, 11e week. En Alex Warren, Passenger op 28 van 29. 1 plaats winst. Ah, dan 25 vorige week, nu 27. 2 plaatsverlies voor Jelly Wall, I'm Good. En 26 komt van 32, een stijger voor Stella Lefty in Boston. 25 van 21 is Mevrouw Joe en Canochoir en Paal. En dat op 25 dus in de 8e week. 30 naar 24 is voor Berre, Yesterday, Today, Tomorrow. Dan 23 van 22, Adelie en Ronnie Flex en Frenna en Poppler. 23 dus te vinden van 22 afkomstig. Dus daarmee 1 plaats verlies. 28 naar 22 is Zonnebank van Ray en Beer in de 3e week. En 21 komt van 20, Bibi Rexha, Faithless, New Religion. Dan 20 tot slot van dit overzicht. Die is voor Maxime Babette, hoe dan ook, van 18 afkomstig, 2 plaatsen verlies.

Hoe dan ook, Maxime hoorde je samen met Babette. En die vinden we in de flitsende 50 op het nummer 20. Dan nummer 19. We blijven eventjes in België. Arjen Blommaert samen met Zoë Lavaai en Tranen van Goud. Ik tel de

100 dagen tranen van Gangs, 14 weken genoteerd in deze week. Zakken ze weg van 17 naar 19. Nog een zakker, 18 naar 14. DJ Lissicius.

Forever Young. Forever Young, dit is Leticia's samen met Milo. 7 weken staan ze genoteerd. En deze week zakte de plaat weg van 14 naar nummer 18. Nou ja, als je het heel goed wil doen, dan kom je ergens hoog binnen. Maar mocht dat niet lukken, dan kom je bijvoorbeeld op nummer 50 binnen. En dan stijg je de week erop, slijt je door naar nummer 17. En dat gebeurde met Ellie Langley. Nou ja, vorige week kwam ze niet binnen. Ze kwam opnieuw binnen in de derde week. En nu in de vierde week dus gegaan van 50 naar nummer 17. En ik moet eerlijk zeggen dat ik zo'n lange tijd zo'n stijger niet heb gehad in de flitsende 50.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Pro-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Paul Rozenmuller stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. Na de Eerste Kamerverkiezingen eind mei verlaat de 70-jarige Rozenmuller de politiek. Hij vindt dat het moment dan daar is om het stokje over te dragen. De loopbaan van Paul Rozenmuller begon in 1989. Namens de partij GroenLinks kwam hij in de Tweede Kamer terecht en bleef daar tot 2003. Daarna ging hij onder andere televisieprogramma's voor de Icon maken. 7 jaar geleden keerde Rozenmuller terug en werd fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Bij de veerboot die voor de kust van Cyprus is gekapseisd zijn dodelijke slachtoffers gevonden. Het zou om zeker 6 mensen gaan. Op dit moment zijn de reddingswerkzaamheden nog gaande en bestaat de mogelijkheid dat er nog meer doden worden aangetroffen. De veerboot was met 267 opvarenden op weg naar Turkije toen de ferry op enkele kilometers uit de kust van Cyprus omsloeg en zonk. Reddingsdiensten rukten massaal uit. Een 100-tal opvarenden is ondertussen in veiligheid gebracht. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. Op dat moment waren er al 669 lichamen geborgen. Doordat lichamen soms dagenlang onder water en modder lagen, zijn 211 mensen moeilijk te herkennen. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond wil een internationale top in het leven roepen om over de toekomst van de FIFA te praten. Dit plan is al voorgelegd aan UEFA-voorzitter Alexander Severin. Op die top die in Amsterdam wordt gehouden moet gesproken worden over de manier waarop de FIFA wordt bestuurd en nieuw leiderschap. De top houdt meer in dan alleen het vervangen van de huidige voorzitter Gianni Infantino. Zo maakt de KNVB zich hard voor een onafhankelijke toezichthouder, wil het geregeld persconferenties houden en zou de nieuwe voorzitter zich niet met de dagelijkse gang van zaken mogen bemoeien. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het Radio Nieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar. Op thuistestenkopen.nl.
8: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
9: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren? Wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.

0: nummer 16.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Vorige week gingen we via de nooduitgang de uitzending uit. En nu komen we via de nooduitgang de uitzending weer binnen. Op nummer 16 blijven we staan. 12 weken staat hij genoteerd. Meteor. Nou, wat zouden deze week op nummer 1, 2 en 3 staan?
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de Flitsende 50. Flitsende 50. 3.

De top 3 van vorige week. Op nummer 3 hadden we Mr. Know It All. En dat is de single van Teddy Swims. Op nummer 2 Talk To You van Another Futuring 54 Ultra. En op nummer 1, je hoorde het net nog, Die Die van Shakira samen met Burna Boy. En ze stond voor de 9e week op nummer 1. Zou ze nog steeds op nummer 1 staan? Blijf gewoon lekker dit uur luisteren. Dan ga je vanzelf het antwoord tegenkomen.

Breek je hart van Dolce Beringen. 4 weken staat ze genoteerd, een oude flitschijf. En deze week, helaas voor haar, is ze blijven staan op nummer 15. Nummer 14 dan, die komt van 13, staat er 13 weken genoteerd in de flitsende 50. Het is Hugo, samen met Solto. En...

Bam Bam, Jamaica, hoorde je 13 weken lang zat de plaat genoteerd. En vorige week stond hij op nummer 13 en nu gezakt naar nummer 14. Dus dat voorspelt er niet veel goed. Ja, en dan gaan we nu nummer 13 draaien. Dus ik hoop dat het volgende week voor sommigen toch een stukje beter gaat. 6 weken zat hij genoteerd en klimt 6 plaatjes van 19 naar nummer 13 met My Body Isn't Ready.

0: Een flitsende 50-feitje.
1: Justin De Wild brengt het nummer Cheerio uit. Het lied verscheen in 2026 en is te vinden op streamingdiensten. De tekst begint met de regel dat de zanger pas naar buiten gaat als hij vogels hoort fluiten. De artiest deelt zijn werk via platforms als Spotify en Soundcloud. Justin De Wild maakt Nederlandstalig muziek en heeft meerdere nummers uitgebracht, waaronder Lang leven de lol en Als ik aan de laatste zit. Zijn muziek is herkenbaar door de eigenzinnige teksten en de persoonlijke stijl die hij hanteert.
0: Flitsende 50, feitje.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 naar 10, we tellen er weer af. Van 20, vorige week nog 18, Maxime Babette, hoe dan ook. 19, vorige week nog 17, twee plaatsen verlies voor Aaron Blommert en Zoe Levé. Met Stralen van Goud, 14e week. En de helft, 7 weken in de lijst, The Delicious, Milo, Forever Young, 18, vorige week nog 14. 17 komt van 50, een gigantische stijger voor Ella Langley met Choosing Texas in de 4e week. En 16 blijft 16 voor Meteor, een nooduitgang. Don Verberingen met Breaking Your Heart, 15 vorige week, 15 deze week. En 13 naar 14 is 1 plaats verlies voor Jugel en Salto en Jamaica Bam Bam. 13, die komt van 19. Iets wat gestegen voor Somber, My Body Isn't Ready in de 6e week. Justin Wild, Sirio, 12, vorige week nog 11. Dat betekent 1 plaats verlies in de 18e week. 11 dan, die komt van 9, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En 10 blijft 10 voor Jonas Blue, Malief en Edge of Desire in de 9e week.

The Edge of Desire, je hoorde Jonas Blue samen met Mel Tiff. 9 weken lang staat de plaat genoteerd. En deze week blijft de plaat staan op een nummer 10. Dan de nummer 9, die komt van 8, staat 7 weken in de lijst. Het is voor de tweede keer dat we Bruno Mars tegenkomen. Hij is deze week ook de langste genoteerde. Maar dit is de andere single en die heet On My Soul.

Animal. En dat is dan de zinger van The Cat's Eye. Die vinden we deze week op nummer 8 van 12 afkomstig. Die plaat die staat 4 weken genoteerd in de Flitsende 50. En ik ben benieuwd of deze plaat dan de nummer 1 positie gaat halen. Rutger van Braarneveld nu op nummer 7.

The Kingdom of Fear. En dat is dan de single van Cameron Whitecomb. 16 weken staat hij genoteerd. En de plaat die is blijven staan op nummer 5. Het wordt een beetje tonig, want nummer 4 blijft ook staan. Pauza.

Bauza met Magnetic, je blijft staan op nummer 4. Staat inmiddels al 21 weken genoteerd in de flitsende 50. En kwam nooit hoger dan een tweede positie. Nou ja, nummer 3 scoorde Teddy Swims, want die kwam niet hoger. Een oude flitsschijf, Mr. Know It All, blijft ook deze week staan op nummer 3.

0: Another Futuring 54 Ultra Talk to You. Deze week blijven staan op nummer 2.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10 in de flitsende 50. 10. Nummer 9. Nummer 8.

Nummer 3.

0: flitsende 50.
1: Straks de nummer 1. We tellen nu af van 10 naar nummer 2 in het laatste overzicht van de flitsende 50. Jonas Blue, Malief en Edge of Desire op 10 blijven staan. 9 komt van 8 in plaatsverlies voor Bruno Mars, On My Soul. 7e week. En Cat's Eye, Animal, die vinden we ook nog vorige week op 12, nu naar 8 doorgestegen. 7 is blijven staan op 7. Rutger van Berneveld en Zwoele Zomernachten, 9e week. Alex Warner, Fever Dreams, tekst nummer 1, vinden we nu op 6, is daarop blijven staan ten opzichte van vorige week. Geldt ook voor 5, is ook blijven staan Cameron Whitecam en Kingdom of Fear in de 16e week. En ook de 4 is blijven staan Bowsa Magnetic in de 21e week. Je raadt het al, ook de nummer 3 is blijven staan Teddy Swims, Mr. Know-It-All, X-Flit schijf 19e week. En ook de 2, jawel, hij is blijven staan. Another 54 Ultra Talking to You, 20e week, blijven staan dus op nummer 2.
0: Nummer 1.
2: En je raadt het al, ook de nummer 1 is blijven staan. Voor de 10e achtereen volgende week op de eerste plaats. Die Die van Shakira samen met Burna Boy. En in totaal staat de plaat nu 13 weken lang genoteerd in de flitsende 50. Nou ja, als je de plaat al zat bent, zeg maar, dan zorg dat er een andere plaat op de nummer 1 komt. En dat kun je eenvoudig weg doen door te gaan naar onze website flitsende50.nl. Klik op jouw top 5 en vul 5 van jouw favoriete platen in. En dan bij voorkeur ook jouw nummer 1 voor de komende week. En dan gaat het vast en zeker goed komen. Ik bedank je weer namens het hele team voor het luisteren. En graag tot volgende week.
1: Flitsende 50.
0: Nummer 1.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar...

0: Heeft de brandweer het zijn brandmeester kunnen geven en was de brand in een pand in de binnenstad van Deventer geblust. De brand brak vanmorgen rond 7:30 uit. Omdat er veel rookontwikkeling was, werd een NL-alert verstuurd. In het getroffen pand zijn appartementen en horecazaken gevestigd. Ongeveer 25 bewoners zijn geëvacueerd. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is nog onbekend. Morgen begint in het Amerikaanse Asheville het overleg van G20-landen en de Duitse financiënminister Lars Klingbeil zegt zich tijdens deze bijeenkomst hard te willen maken voor de beëindiging van economische schadelijke conflicten, zoals de oorlogen in Iran en Oekraïne, maar ook handelsoorlogen. Klingbeil noemt dit alles gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. De Amerikaanse financiënminister Scott Bessent is de gastheer van het G20-overleg dat bestaat uit 19 landen, de Europese en de Afrikaanse Unie. De regering van IJsland zal niet met de Europese Unie praten over toetreding. Dit na de uitslag van het referendum dat gisteren werd gehouden. Een kleine meerderheid van de bevolking bleek na het tellen van de stemmen tegen toetreding tot de Europese Unie te zijn. Deze uitslag wordt volgens de regering gerespecteerd. De opkomst van 80% laat volgens het land zien dat dit referendum een overwinning voor de democratie is geweest. Het weer. Vanavond grotendeels droog, maar in de nacht vallen er weer fikse buien. Aan de kust kunnen windstoten en onweer voorkomen. Het koelt af naar 16 graden. Dit was het radionieuws.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached. Premium, ongebleekte, polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op een-bleached.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

Er leeft de tijd van weleer. De woelige jaren vol burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks en de eerste man op de maan. Met wereldsterren als Frank Sinatra en Elvis Presley, maar ook de Blue Diamonds en de Cats. Dit is Ricardo Leybers met The Beatles en The Stones.

0: Het historische muziekprogramma met Ricardo Leybers. De Beatles en de Stones. Elke zondag de Beatles en...
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De drie personen die gisteravond door een aanrijding op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen om het leven zijn gekomen, zijn jonge mannen van 17 en 19 jaar. De twee 17-jarigen komen uit Groesbeek en Oosterwijk, de 19-jarige uit Delft. Vijf anderen raakten gewond. Bij het ongeluk waren drie voertuigen betrokken. Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht, maar het lijkt erop dat twee auto's op elkaar zijn gebotst. De grote vraag is alleen hoe de derde auto hierbij betrokken is geraakt. Vanmiddag rond 2:30...

0: zijn geëvacueerd. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is nog onbekend. Morgen begint in het Amerikaanse Asheville het overleg van G20-landen en de Duitse financiënminister Lars Klingbeil zegt zich tijdens deze bijeenkomst hard te willen maken voor de beëindiging van economische schadelijke conflicten, zoals de oorlogen in Iran en Oekraïne, maar ook handelsoorlogen. Klingbeil noemt dit alles gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. De Amerikaanse financiënminister Scott Bessent is de gastheer van het G20-overleg dat bestaat uit 19 landen, de Europese en de Afrikaanse Unie. De regering van IJsland zal niet met de Europese Unie praten over toetreding. Dit na de uitslag van het referendum dat gisteren werd gehouden. Een kleine meerderheid van de bevolking bleek na het tellen van de stemmen tegen toetreding tot de Europese Unie te zijn. Deze uitslag wordt volgens de regering gerespecteerd. De opkomst van 80% laat volgens het land zien dat dit referendum een overwinning voor de democratie is geweest. Het weer. Vanavond grotendeels droog, maar in de nacht vallen er weer fikse buien. Aan de kust kunnen windstoten en onweer voorkomen. Het koelt af naar 16 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

The Grand Master Flash samen met de Furious Five verzorgt hij het openingsnummer van deze aflevering van de platenketting The Message. Ja, The Grand Master Flash wordt wel de pionier van de hip-hop genoemd. Goedenavond luisteraars, daar gaan we weer. Wij gaan verder, we hebben net de boodschappen gehoord hier op Langstraat FM. De eerste titel was The Message en we gaan nu verder met de beroemdste flessenpost door de Police. Message in a Bottle, goedenavond.

En mocht ik 's nachts op de oceaan, wanneer de stormwind brult, bezopen op de voorplecht staan, de fles nog half gevuld. En zijt dan onze marconist, het nood zijn SOS, dan gaat mijn laatste goed aan wal, gestoken in een flesje.

En met deze laatste verbinding blijkt maar weer eens dat de platenketting volledig haar bestaansrecht verdiend heeft. Want wie draait er nu in één uitzending achter elkaar Message in a Bottle door de Police en de fles van Jan Boezeroen? Ja, zo kan het dus gaan. En we maken nu van Jan een Engelse Jan en we maken hem iets kleiner. Hier is Johnny Nash met Tears on My Pillow, Langstraat FM.

Begin van de jaren 70. Teach Your Children. Crosby, Stills, Nash en Young. En een van die vier was dus Graham Nash. Dezelfde achternaam als daarvoor. Johnny Nash en Tears on My Pillow uit 1975. Teach Your Children. Ja, maar na teachen moeten ze wel kunnen spelen. Hier is Cat Stevens op Langestraat FM met Where Do The Children Play?

Bridget the Midget door Ray Stevens. En daarvoor, nee, wederom geen familie. Cat Stevens en Where Do the Children Play? Nou, die Ray, die gaan we ook weer langer maken. En die gaan we ervoor laten zorgen dat hij kan spreken. Hij krijgt er een mond bij. Hier is Raymond van het Groene Woud. Meisjes. MUZIEK

Eerst het groene woud en nu zal het gras altijd groener zijn. We zijn heel natuurlijk bezig in deze aflevering van de platenketting met dus respectievelijk Raymond van het Groene Woud en Lisbeth List en Ramses Shaffi. Altijd zal het gras groener zijn. You can't always get what you want. Hier zijn de Stones.

can't always get what you want. I did what I did for Maria. Als laatste was dat Tony Christie. Tony, wat toontje? En die gaat een toontje lager zingen. Stiekem gedanst, Langstraat FM.

0: We gaan er dansend uit. Typisch plaatje, begin van de jaren 70. Prince, Buster, Dance, Cleopatra. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Bye bye, zwaai, zwaai.
1: Oh, great Caesar. Could you kindly let Cleopatra dance with dance? Dance.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op Google Maps is de naam van het Ontario-meer, Lake Ontario, gewijzigd in Amerika-meer, Lake America. Dit is alleen voor Amerikaanse gebruikers te zien. In Canada wordt de echte naam nog weergegeven en in de rest van de wereld laat Google Maps twee namen zien voor dit grensmeer tussen de VS en Canada. Het Witte Huis heeft verheugd gereageerd op de actie van Google Maps, die ingegeven is door een decreet van de Amerikaanse president Trump. De in de VS gedetineerde ex-president van Venezuela Maduro heeft vanuit de gevangenis foto's gedeeld. Hij noemt het een klein geschenk van liefde en hoop voor zijn kleinkinderen en andere aanhangers. Maduro werd in januari door een Amerikaans commando vanuit Venezuela ontvoerd en naar New York gebracht op beschuldiging van drugsmokkel.

0: Het is 7 uur, de avond valt over de Langstraat. De lichten gaan aan, de dag verdwijnt langzaam naar de achtergrond. En ergens door het donker hoor je het huilen van een gitaar. Dit is het moment waarop de blues het overneemt. Welkom bij Longstreet Blues met Roland van Dongen. 2 uur lang de mooiste blues, rauwe gitaren, diepe stemmen en muziek recht uit het hart. Van klassieke blueslegendes tot verrassende nieuwe klanken. Allemaal met die ene ziel die alleen de blues heeft. Dus leun achterover, zet het volume een beetje hoger en laat de muziek je meenemen de avond in. Longstreet Blues begint nu. Alleen op Langstraat FM.
1: Hey, let's be careful out here.

Goedenavond en welkom bij Longstreet Blues. Twee uur lang gaan we terug naar de jaren waarin blues en rock elkaar vonden. Geen gladde productie, maar gitaren met karakter. Hammondorgels, stevige drums en stemmen die vooral niet te netjes hoefden te klinken. We zijn begonnen met de Rolling Stones en The Free. En we gaan diezelfde sfeer de komende twee uur vasthouden. Geniet ervan!

Led Zeppelin met Since I've Been Loving You, gevolgd door Cream met Badge. Twee bands die de blues een flinke dosis elektriciteit meegaven. En als je goed luistert, hoor je eigenlijk nog steeds de oude bluesclubs door die enorme versterkers heen.

Van de Britse blues naar het Amerikaanse zuiden, de Allman Brothers Band en 10 Years After. En precies daar begint Longstreet Blues interessant te worden. Verschillende stijlen, maar allemaal gebouwd op dezelfde basis. Blues, groove en een goede gitaar.

Jimi Hendrix met Red House en daarna Robin Trower. Als er één instrument centraal staat in Longstreet Blues, dan is het natuurlijk de gitaar. En deze twee heren wisten daar meer mee te doen dan alleen akkoorden spelen.

0: ZZ Top uit Texas en Deep Purple uit Engeland. Twee compleet verschillende werelden, maar allebei met diezelfde liefde voor een lekkere riff. En bij Deep Purple wordt het allemaal inmiddels behoorlijk stevig.
1: Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, The Doors!

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vanmiddag. De chauffeur van de bus van het bedrijf Q-Bus raakte licht gewond. Het voertuig ligt half in de rivier en duikers zoeken naar mogelijke slachtoffers, omdat er wellicht passagiers in zaten. De politie heeft de N361 in beide richtingen afgesloten. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken, zijn gearresteerd. Kort na het vertrek van de katamaran van Noord-Cyprus naar Turkije sloeg het vaartuig om onbekende reden om. De meeste van de in totaal 267 opvarenden konden worden gered, maar 8 mensen zijn verdronken en 17 anderen worden nog vermist. Op Google Maps is de naam van het Ontario-meer, Lake Ontario, gewijzigd in Amerika-meer, Lake America. Dit is alleen voor Amerikaanse gebruikers te zien. In Canada wordt de echte naam nog weergegeven en in de rest van de wereld laat Google Maps 2 namen zien voor dit grensmeer tussen de VS en Canada. Het Witte Huis heeft verheugd gereageerd op de actie van Google Maps, die ingegeven is door een decreet van de Amerikaanse president Trump. De in de VS gedetineerde ex-president van Venezuela Maduro heeft vanuit de gevangenis foto's gedeeld. Hij noemt het een klein geschenk van liefde en hoop voor zijn kleinkinderen en andere aanhangers. Maduro werd in januari door een Amerikaans commando vanuit Venezuela ontvoerd en naar New York gebracht, op beschuldiging van drugsmokkel en het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Welkom terug bij Long Street Blues. We gaan meteen verder waar we gebleven waren. 2 uur bluesrock uit de jaren, late jaren 60 en vroege jaren 70. En voor het 2e uur gaan we de versterkers langzaam nog wat verder opendraaien. Geniet ervan!

Black Sabbath en Mountain. Bluesrock werd zwaarder, veel zwaarder. En ergens hier begint de basis te ontstaan voor wat later hardrock en heavy metal zou worden.

Stones met Brown Sugar, gevolgd door Lynyrd Skynyrd. En dat is het mooie aan deze periode. Na een rauwe rock'n'roll plaat kan ineens een nummer komen dat bijna 7 minuten lang rustig over de snelweg lijkt te rijden. Even gas terug.

De Allman Brothers Band en Humble Pie. Dit is bluesrock zoals hij bedoeld was. Niet te gepolijst, niet te voorzichtig en vooral met ruimte voor de muzikanten om lekker los te gaan.

0: Led Zeppelin en ZZ Top, luister naar die overeenkomst. Beide nummers hebben die heerlijke blues groove, waardoor je vanzelf wat harder gaat rijden. Maar we hebben nog één kaart achter de hand.
1: Oké.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden. Zo heeft het paleis bekendgemaakt. Bij de plechtigheid zullen naar verwachting vele staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Burgers kunnen vanaf aanstaande dinsdag langs de kist lopen in de paleiskapel om afscheid te nemen van de vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden vorst. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Het kabinet moet de geestelijke gezondheidszorg verbeteren en het arbeidsmigratiebeleid aanpassen. Ze noemt in het programma Buitenhof de beslissing van het vorige kabinet om werkgevers het recht te geven loon van migranten in te houden in ruil voor huisvesting desastreus. Bij ontslag worden deze mensen meteen dakloos, maar ze blijven wel in Nederland om weer werk te vinden. Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vanmiddag. De chauffeur van de bus van het bedrijf Q-Bus raakte licht gewond. Het voertuig ligt half in de rivier en duikers zoeken naar mogelijke slachtoffers, omdat er wellicht passagiers in zaten. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken, zijn gearresteerd. Kort na het vertrek van de katamaran van Noord-Cyprus naar Turkije sloeg het vaartuig om onbekende reden om. De meeste van de in totaal 267 opvarenden konden worden gered. Maar 8 mensen zijn verdronken en 17 anderen worden nog vermist. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Oh yeah. Langstraat FM. Info en hits. Wow. Ook in de zomer. Langstraat
2: FM. And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
3: Welkom, hartelijk welkom en fijn dat je je lokale omroep weer hebt weten te vinden. Een nieuwe aflevering van Black and Blues met nieuwe releases. Van grote gasten, grote artiesten moet ik zeggen. Diegenen die het nog willen worden. Alles daartussenin. Oordeel zelf wat je van iedere's muziek en kwaliteiten vindt. Gaan beginnen in Roemenië. Althans, daar is hij geboren. A.G. Weinberger. En dat klinkt dan weer een klein beetje Duitsstalig.

Alan Arena, zo heet hij, komt uit New England en heeft twee top 10 albums weten te scoren in de afgelopen jaren. Nu heeft hij een nieuw album uit, dat heet Cape Cod. En dat Cape Cod, dat slaat op de studio waar hij altijd opneemt. En Alan Arena, ja, die doet het goed qua stem en qua compositie. Leuk dat hij weer terug is, want hij is ook een aantal jaren... Ja. Van het toneel verdwenen. Snel door dan in Black and Blues. De bandjes staan allemaal te wachten. Vergeet niet, ze hebben allemaal de airplay nodig. Want daardoor krijgen ze optredens. En van die optredens, ja, daar moeten ze het van hebben. BB en The Bullets. Wrong Side of the River heet het album. En daarvan Midnight Rider.

Mother of the Crossroads, zo heet het album van Bridget Purdy. Bridget Purdy stond op het podium met Walter Trout, Sugar Ray Rayford, Dionne Warwick, Dolly Parton en verzorgde zelfs backings bij The Who en Paul Rodgers. Veelzijdig, maar vaak dus als backing zangeres. Dit is haar tweede album en dat klinkt goed, geproduceerd door Dave Asti. En daarvan draaide ik voor jou Sugar Fried Candy. Dan in Black and Blues is het tijd voor een band die we vorige week ook al even hebben gehoord. Uit Duitsland, het Ruhrgebied om precies te zijn. Bring Your Own Beer heette die. Zijn van de blues rock, dus even stevig. Het varieert zo, zeg maar. Out of Staal heet het album. En daarvan Take It Easy.

Seda Country Cobras noemen ze zichzelf. Hij speelt gitaar en doet ook het drumstel. En zij speelt de bas. Een duo dus. En ze spelen diverse genres graag en feestelijk. Acoustic, rockabilly, dancing, bluegrass. En ook nog de gritty sound of soulful blues. Dat dan volgens hun website. Leuk duo, dat dan weer wel. Het heet Matches en Gasoline. En daar moet je op dit moment, denk ik, super voorzichtig mee zijn. Maar dat zo even terzijde. Gaan snel door met Christopher Wise en The Tellers. Naptown Blues is het album waar I'm Going Back to Tennessee vanaf komt.

0: Black and Blues album review.
1: Fireflies is het derde soloalbum van Danielle Nicole. Vroeger trad ze op samen met haar broertjes, de familie Schniebelen. Maar tegenwoordig dus solo en gaat in Europa heel goed op dit moment. Het album Fireflies, daar staan maar liefst 12 tracks op die de moeite van het beluisteren waard zijn. Maar dat lukt me natuurlijk niet in één programma. Maar nog wel een tweede track van de dame die heel goed bij stem is tegenwoordig. En heel veel vocalen in heel veel registers weet open te trekken. En dat kan ook weer niet iedereen. Nou ja, goed, je moet zelf maar eens een keer luisteren naar bijvoorbeeld The Same Love That Made Me Laugh.

The Small Branch Motel, daar ging deze song van Dustin Arbuckle en The Damnations over. Fight Like the Devil heet het album. Veel mondharmonica en veel uptempo en veel akoestisch werk erbij. Ook wel weer bijzonder. Ik hou wel van die afwisseling in de blues. De volgende man doet bijna alles solo. Hij heeft een stem die klinkt als een klok. En dat past ook wel bij de klankkast die hij zo'n beetje heeft in zijn body, denk ik dan weer. We hebben het over Kevin Bird. Hij heeft een prima nieuwe cd uit op het Gulf Ghost Record label. Dat heet This Trip. En daarvan Around. En ja, je raadt het. Around.

Met mondharmonica, dat vind je wel. En dat is dan ook weer een instrument dat eigenlijk heel goedkoop is. Alhoewel, je hebt voor meerdere toonladders, meerdere mondharmonica's nodig. Blues harps. Weet je wel, zo'n koffertje waar er dan een stuk of 6-7 in liggen. En die gaan mee naar een optreden. We hebben het over Michael, volgens mij. Michael Rubin heet hij. 5 Minutes of Passion. Ja, dat is wel heel kort. Maar dat zo tezijde. Alliance in a Chair heet het. Nou, twee dingen tegelijk doen en dat wil niet altijd zo heel goed. Zeker niet wanneer je even een klein zichtbaarheidsprobleempje hebt, zeg maar, een ontstoken oog. Dus ik lees het allemaal een beetje half gebakken en dat komt natuurlijk wel weer goed. Maar het is nu even lastig. Walk That Walk Then. Dat is een beste band die de live heeft opgenomen. You Can't Catch Me.

0: Wat een eind. Mooi hoor. Ik kan niet anders zeggen.
1: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
0: Fijn dat je er was. Fijn dat je geluisterd hebt naar deze uitzending van Black and Blues. Die niet helemaal vlekkeloos was. Excuus daarvoor. Ja, het zal later wel weer beter gaan. Denk ik. Maak je maar geen zorgen. Het komt allemaal goed. We gaan eruit deze keer met een song van Chris O'Leary's nieuwe cd op Alligators Records. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.

0: I said, well, answer me this riddle. Her side over there looks a little bit heavy. Is it now it's gonna be a square deal?
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Presentator Janine Abbring interviewt de psychiater Jim van Os. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald, vanwege bezuinigingen en teruglopende kijkcijfers. Het was een iconisch 3 uur durend programma, waarin gasten aan de hand van hun favoriete film- en televisiefragmenten hun kijk op de wereld deelden. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. Het plan van het kabinet om de A27 bij Amelisweert te overkappen en ook hogere geluidsschermen te plaatsen strandde bij de Raad van State vanwege de te hoge stikstofuitstoot. En infrastructuurminister Karremans heeft nu aan RTV Utrecht bevestigd dat het gereserveerde geld naar een ander project gaat. De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden. Zo heeft het paleis bekendgemaakt. Bij de plechtigheid zullen naar verwachting vele staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Burgers kunnen vanaf aanstaande dinsdag langs de kist lopen in de paleiskapel om afscheid te nemen van de vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden vorst. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Ze noemt in het programma Buitenhof de beslissing van het vorige kabinet om werkgevers het recht te geven loon van migranten in te houden in ruil voor huisvesting desastreus. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De brandweer zal de brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen niet blussen, maar gecontroleerd laten uitbranden. Hierdoor zal de rookoverlast voor de omwonenden nog dagen duren. De brand woedt sinds zaterdag in een transformator van netbeheerder Tennet. Blussen met water of schuim is volgens de brandweer niet mogelijk. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Presentator Janine Abbring interviewt de psychiater Jim van Os. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald, vanwege bezuinigingen en teruglopende kijkcijfers. Het was een iconisch 3 uur durend programma, waarin gasten aan de hand van hun favoriete film- en televisiefragmenten hun kijk op de wereld deelden. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. Het plan van het kabinet om de A27 bij Amelisweert te overkappen en ook hogere geluidsschermen te plaatsen strandde bij de Raad van State vanwege de te hoge stikstofuitstoot. En infrastructuurminister Karremans heeft nu aan RTV Utrecht bevestigd dat het gereserveerde geld naar een ander project gaat. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws.

laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Oh yeah. Langstraat FM. Info en hits. Ook in de zomer.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden.